0: Goeienacht. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, en wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intelik, dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt. In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftime show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

goedemorgen om op deze vrijdag op te mogen staan met het allermooiste lied ooit gemaakt van de Bee Gees. Ja, wat wil je nog meer?

0: Extreme en More Than Words. Goedemorgen, 6 uur.
1: Dit is Jan.
0: De Koen is aan de show. Start met het nieuws van 6. Hier is Alain Altena.
2: Goedemorgen. Het is prioriteit. Justitie is druk bezig met de haatreacties die meerdere Oranje-spelers hebben gekregen, schrijft de Telegraaf. De drie spelers die hun penalty misten tegen Marokko, Kluivert, Somerville en Timber, zijn online lastiggevallen. Onder hun Instagram-berichten werden onder meer racistische opmerkingen geplaatst. Er is nog geen aangifte gedaan, maar het OM kijkt nu of ze de zaak zelf gaan oppakken. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand gisteren in een woning in Huizen in Noord-Holland. Twee mensen raakten bij de brand gewond. De brandweer zocht gisteren urenlang met drones en speurhonden naar een mogelijk derde slachtoffer, maar die is niet gevonden. Hoe de brand en explosie zijn ontstaan is nog niet bekend. Dan naar Zuid-Frankrijk. Nog altijd woedt daar een grote natuurbrand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Dan WK voetbal. Ook Spanje is door naar de 8e finales. Gisteravond wonnen zij probleemloos van Oostenrijk. En volgens de commentator van de NOS was het allemaal niet zo spannend.
3: Een makkelijke, bijna zakelijke overwinning voor Spanje. 3-0.
2: En ook Portugal gaat door. Ze wonnen na een hectische slotfase met 2-1 van Kroatië. Diep in blessuretijd leek het nog 2-2 te worden, maar dat Kroatische doelpunt werd afgekeurd. Het weer van Weerplaza. Vanmorgen in het noordoosten nog een bui. Verder krijgen we zon en wolken. Het wordt 18 tot 25 graden.
0: En verkeersinformatie. 2 korte vertragingen op dit moment en allebei op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp 5 minuten. En 10 minuten op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Leidschendam.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen.
0: We kunnen beginnen aan de vrijdagshow hier bij Joe met Bruce Springsteen, Born in the USA.
6: Ja!

0: normaal gesproken dan beginnen we het programma natuurlijk heel vrolijk. En dan zeggen we, hey, goedemorgen, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe editie van de Koen en Sander Show. We kunnen er weer 4 uur tegenaan met je. Maar ik heb voor het eerst dat ik me afvraag of we wel op een gewone goede manier een radioprogramma kunnen maken vandaag. Want zojuist bereikt ons het bericht dat de koffie in dit bedrijf op is.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En ik weet, Sander, nou ben ik een iets mindere koffiedrinker dan jij. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Maar voor jou is dat wel een beetje de benzine van de ochtend.
1: Koffie is de kruipenolie van elke machine.
0: Ja.
1: Ja, en koffie is nodig. Dat is nou eenmaal een levensbehoefte, een eerste levensbehoefte.
0: Ja.
1: Net zoveel als water en zuurstof. En onze receptionist is op vakantie. En er is gewoon niemand in de... Kijk, met liefde doe ik het zelf, maar dan moet iemand even zeggen hoe het werkt. Maar er is niemand die dat dan overneemt.
0: Nee.
1: Dus de koffie is op.
0: Ja. Ja.
1: Nou, en, succes.
0: En nu?
1: Sta ik op het punt om naar huis te gaan.
0: Ja, ik zie de boosheid in je ogen.
1: Ja, maar dat denk ik, jongens, kom op nou.
0: Ja.
1: Je bent een miljardenbedrijf met z'n allen.
0: Ja.
1: En is er gewoon niemand in staat even een paar koffiepetjes te bestellen. En nogmaals, met liefde doe ik het zelf. Alleen het zijn van die zakelijke dingen.
0: Ja.
1: Want ook dat is uit 2002. Je hebt van die pets. En die kunnen allemaal thuis gebruiken. Alleen als je die hier gebruikt, worden die massaal gejat en meegenomen. Dus ze hebben een bedrijfsvariant.
0: Ja.
1: Dat is algemeen bekend. Sterker nog, bij onze oude werkgever hadden ze zelfs mensen die dus een speciale bedrijfsmachine kochten voor thuis.
0: Thuis.
1: Zodat ze dan bij het werk de bedjes konden meenemen. Ja, dus ik ben liefst ook hetzelfde, maar dan moet iemand even uitleggen hoe het werkt. Maar dus vooralsnog zit ik dus nu gewoon automatisch koffie te drinken.
0: Ja.
1: Gelijk met de wachtkamer van een middelmatige tandarts in Bosnië.
0: Maar moeten we er iets aan doen? Moeten we gaan staken? Ik ben een beetje een recalcitrante bui. Ik heb wel zin om, weet ik veel.
1: Nou, dat is goed. Dan draaien wij net zo lang. En dan wil ik het nog een beetje wel speling houden.
0: Ja.
1: Of koffie, een lekker bakje koffie van Rita Corita. Koffie, lekker bakje koffie.
0: Ja.
1: Jongens, wie dit. Of één kopje koffie van Vee of de Kunst. Net zo lang. 4 uur lang. En wat mij betreft gaan we door tot iemand hier een doosje nieuwe pers kan brengen.
0: Maar iemand hier, en dat moet dan iemand van het bedrijf zijn? Ja. Of mogen het ook luisteraars zijn?
1: Al is het een zoetlieve Gerritje. Of Prins Bernard. God hebben ze ziel. Of weet ik veel wie. Maximaal op de pantoffeltjes.
0: Oké. Okay.
1: Gewoon gaan door tot de koffie. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dat... Kijk, je gaat ook niet naar het Olympische zwemmen kijken. En dat ze vergeten zijn het water in te zwemmen.
0: Nee, ja.
1: Ja.
0: Nee, dat kan niet.
1: Dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet.
1: Dan heb je geen wedstrijd.
0: En het is niet alleen voor ons natuurlijk, maar er zijn natuurlijk achter de schermen ook mensen aan het werken. Die staan ook droog.
1: Ja. Nee, ik zou al tandhakkend op de patio liggen.
0: Die zijn hier aan het afkikken, ja. Als ik weet niet hoe.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, mocht je in de buurt van Amsterdam zijn en ons een paar verse bakjes kunnen brengen. Ja, of,
1: maar dat wel de zakelijke pets. Dat zijn de
0: pets van Nespresso.
1: De platte pets.
0: De platte
1: cups van de pets.
0: De platte pets.
1: De platte pets.
0: Gaan wij eens even in actie komen hier.
1: Hoppa. Hè?

0: Joe. En dan blijkt er geen koffie te zijn. Ja, hoe moet je dan natuurlijk de dag doorkomen? Wat ik dan heel fijn vind, Sander, is dat onze luisteraars begrijpen dit dan volledig, hè?
1: Ja, nee, maar kijk, je wordt wakker en je gaat koffie drinken. Dat is gewoon, denk ik, bij 99% van de mensen een soort van ritueel.
2: Ja.
1: Ja, de koffie is nou helemaal nodig. Ja, we zijn verslaafd en daar komen we eerlijk voor uit. Maar goed, ja, het is bijna een recht om koffie te drinken.
0: Nou, Els die verwoordt het goed.
3: Goedemorgen. Het is werk onder zware omstandigheden. Ik vind dat jullie daar een soort van toelage van horen te krijgen.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat is toch hartstikke goed.
1: Ja. Ja, zonder koffie geen inzet, zegt Leroy.
0: Nee, ja, precies.
1: En dat is ook zo, ja. En ik kan het ook wel iets uitgesprokener zeggen. Zoals Jan dat doet.
0: Oh.
1: Of Twan die zegt... Nee, ja, Jan die zegt... je gaat niet zonder kloten naar de hoeren. Ja.
0: Ja, ja. Ja, er is echt iedereen begrijpt het. Dus dat is dan mooi. Ja. Allee, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: We hebben geen goedemorgen tegen jou gezegd.
4: Nee, dat maakt niet uit, jongens.
0: Voor jou is het ook niet te doen dit natuurlijk, om deze ochtend zo door te komen.
4: Nou, ik verwacht eigenlijk wel dat we gewoon goede koffie hebben.
1: Ja. Ja, vind ik ook. Ben jij een koffiedrinker en de koffie leut?
4: Ik hou zeker van een bakkie. Nou, ik denk niet zo erg als jij, Sander, maar zeker 's ochtends. Ja. Ja. Wel van nodig, hè?
1: Ja, en ik vind koffie gewoon lekker, maar er is niks smeriger. Als koffie niet lekker is, dan is het ook meteen... Er is geen grijs. Als het
4: is dramatisch.
1: Ja.
0: Nou, jongens, daarom zijn wij in protest.

0: Zouden wij een koffieprobleem hebben deze ochtend? Is er geen koffie te vinden in het bedrijf. De koffie is namelijk op, de verantwoordelijke is op vakantie. Nou zegt René in de app van Joe, misschien dat die knappe stagiair dat even kan regelen. Denk ik, hé, dat is grappig. Ja, dat is onze stagiair Tim. Die heeft vandaag de laatste dag.
1: Ja.
0: Denk, nou, die kan in één keer zijn cijfer voor 2 punten omhoog.
1: Ja, ik zou je vertellen, hoe lang heeft hij hier stage gelopen? 3 maanden? Zes maanden?
0: Ja, zoiets.
1: Die jongen heeft nog nooit een kop koffie gehaald. Nee, maar serieus niet. Nee, dan is het open verteld. Maar toen ik stage gelopen vroeger, ging gewoon meteen koffie halen.
0: Oh ja, ja. Ik hoor een aantekeningetje op het stageverslag.
1: Er is een evaluatiegesprek moet nog komen, maar ik zet 1 streep en dat is de cijfer.
0: En er komt geen 0 achteraan. Tim, als je dit hoort...
1: Ja, je hoeft niet te komen vandaag.
0: Koffie! Nee, gaat goed komen hoor. De ochtendshow van vrijdag 3 juli. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Joe. En de dag is niet begonnen zonder de spreuk van Sander.
1: Ik ben gestopt met googlen. Mijn vrouw weet het toch altijd beter.
0: Is gewoon waar natuurlijk.
1: Altijd waar.
0: Altijd waar. Dit is Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Je had hem al herkend, denk ik. Dire Straits, Money for Nothing.

0: Money for Nothing van Dire Straits. Straks het nieuws van 6:30. Allen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Veel ophef over de WK-wedstrijd Portugal-Kroatië vannacht. En de FIFA heeft nu gereageerd.
0: Hoor je over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Fijne verjaardag.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
9: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Het weerbericht van deze vrijdag. Vanmorgen in het noordoosten nog een bui. Verder krijgen we zon, ook wat wolken. Prima dagje hoor, 18 tot 25 graden. En dan de verkeersinformatie. Er zijn een aantal korte vertragingen, 5 in totaal. Op 1 plek iets langer op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Zoetebouwdorp. 11 kilometer en 25 minuten. En het nieuws van 6:30 krijg je deze ochtend van Ali Altena.
13: Goedemorgen. Justitie denkt eraan om zelf een zaak te maken van de haatreacties bij meerdere Oranje-spelers. Dat schrijft de Telegraaf. De 3 spelers die hun penalty misten tegen Marokko, Kluivert, Somerville en Timber zijn online lastiggevallen. Er is nog geen aangifte gedaan, maar het OM kijkt nu of ze zelf de zaak kunnen oppakken door de onrust erover in de maatschappij. De Tweede Kamer wil een strenger rijverbod. Het moet mogelijk worden definitief je rijbewijs kwijt te raken als je door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Nu kan een rechter na een ernstig ongeluk een rijverbod van 5 jaar geven. Gaat iemand vaker de fout in, dan kan dat oplopen tot 10 jaar. Goed nieuws voor Rotterdammers. De bekende Erasmusbrug gaat weer open. Maanden was die dicht vanwege werkzaamheden. Vanmiddag is het zover en deze mensen kunnen niet wachten, zag Rijnmond.
14: Dit is echt niet te doen. Alle fietsers, alle voetgangers, nee. Normaal gesproken kan je er gewoon zo doorheen, maar dit is niks.
15: Nou, morgen over de Willemsbrug. Die kutbrug die gaat open. Normaal ga ik een Erasmusbrug. Normaal gesproken rijd ik een kwartiertje en nu ga ik gewoon 1/2 uur erover.
13: Ja, om 4 uur vanmiddag gaat hij weer open.
16: Wat heerlijk voor die mensen.
13: Dan het WK voetbal. Topland Spanje is door naar de 8e finale op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Oostenrijk. Het was allemaal niet zo spannend daar. Want hoe anders was dat bij Portugal-Kroatië? Eerst scoorde daar is hij weer, Cristiano Ronaldo, de 1-1 uit een penalty.
17: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop,
16: Hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-out fase.
13: Ja, de suie klonk door het stadion. Het werd daarna 2-1 voor Portugal. Maar diep, diep in blessuretijd, de 103e minuut, leek Kroatië de 2-2 te maken. Maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.
12: Oh.
13: Zorgde voor enorme woede bij de Kroaten. Maar de FIFA laat net weten, door de

0: het is buitenspel.
1: Ja, er is natuurlijk wel al de nodige kritiek ook op de FIFA.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Argentinië wordt ook gezegd, ja, die worden voorgetrokken. Want ja, de FIFA wil natuurlijk heel graag dat grote sterren, zoals Messi, maar ook Ronaldo, natuurlijk ver komen in dat toernooi.
2: Ja.
0: Ja, dat wordt inderdaad gezegd. Hoe mooi zou het zijn,
2: ja,
0: dat bijvoorbeeld Ronaldo tegen Messi speelt. Ja, dat wordt heel vaak gezegd.
2: Nu hardop uitspreken. Dat moeten we volgende week maar even een belletje aan wagen. Maar het is wel nu echt. Het is gewoon klaar. Het is gewoon overduidelijk dat de FIFA samen met Amerika, want dat is natuurlijk een showbusiness, the greatest ever. En de mooiste moet het allemaal zijn.
1: Was dit een Trump-imitatie?
2: Ja, mooi. Het allemaal natuurlijk geweldig zijn. En die landen worden echt voorgetrokken. Ik zeg niet dat het omgekocht is, maar wel echt voorgetrokken. België bijvoorbeeld. Ja, op papier is dat natuurlijk. Kijk, denken ze dat het leuk is dan Senegal? Kijk, België kreeg gisteren bijvoorbeeld een penalty. Ja, dat was helemaal geen penalty. Ook weer in de laatste minuut, 125e minuut. Weet je, dus daarna ook geen discussie meer mogelijk. Want dan is de wedstrijd voorbij en klaar ben je.
1: Maar Sander, dan zou dit toch uit moeten komen. Dan zou iedere scheidsrechter die daar fluit, moet van dit plan van de FIFA op de hoogte zijn.
2: Nou ja, ze zullen wel onder druk zijn worden gezet. En op wat, misschien zijn ze al een half jaar of een jaar daarin. En ze zetten ook gewoon echt koekenbakkers neer. Die gewoon de hele druk niet aankunnen. Dus sowieso misschien al in de. Kijk, Messi had bijvoorbeeld de allereerste wedstrijd echt rood moeten krijgen. Diep rood moeten krijgen. Want tegen Amerika, eergisteren, die maakt een soortgelijke overtreding.
1: Ja.
2: Nou, dat was meteen rood en dat was per ongeluk. Messi doet expres, zet zijn noppen op ongeveer in de knieholte van zijn tegenstander. Daar wordt niet eens naar gekeken.
1: Nee.
2: Nou, en dan zo'n scheidsrechter, die gaat natuurlijk niet Messi in de allereerste wedstrijd een rode kaart geven, want dan is hij uit het toernooi. Ja, dat wil je als scheidsrechter uit Qatar of uit Ecuador niet op je geweten hebben.
1: Nee.
2: Nou ja, en zo gaat het, ja. En nogmaals, de FIFA wil geen finale Senegal-Canada hebben.
1: Nee.
2: Dat willen ze gewoon echt niet.
1: Nee.
2: Want dat spreekt niet aan. Nee, die willen de Messi tegen Ronaldo.
1: Nou, het verhaal gaat toch zeker een staartje krijgen. Dat merk ik aan alles. Zonder koffie wordt hier even de wedstrijd geanalyseerd.
2: Nou, er is nu bij een ander apparaat koffie gehaald door onze grote Koen van Kessel, Keta Koentje.
1: Ja.
2: Gefeliciteerd. Deze is nog smeriger. Jezus Christus. Ben even naar de sloot gegaan. Naar de Weesper-trekvaart. Yeah. Ongelooflijk.
1: Weesper-trekvaart.
2: Ik drink het niet eens op, joh.
1: Dat is heel lief, want hij is hier helemaal doorgegaan.
2: Ik geef hem heel veel kusjes op zijn navel zometeen. Maar dit is niet dik.
1: Zijn navel ook.
2: Dit te naggelen dit.
1: Allee, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. We gaan even snel naar Joe luisteraar. Robin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Robin. Of moeten we gewoon Robin zeggen? Het is met één been.
3: Nee, Robin.
1: Robin.
3: Jazeker.
1: Robin, ja, we zitten hier zonder koffie. Ik gok dat de eerste vraag van de beroepentest, want we proberen achter jouw beroep te komen, misschien wel over koffie gaat, Sander.
2: Ja, dat is een goeie.
3: Ja.
2: Robin. Niet melk en suiker, maar hoe drink jij je koffie? Is dat zeg maar in gezelschap van collega's? Is dat uit een plastic dingetje? Of heb jij gewoon een hele. Dus wat is jouw koffieritueel?
1: Onderweg kan natuurlijk ook.
2: Ja.
3: Ja, we beginnen natuurlijk onderweg met een bakje koffie. En dan meestal krijgen we lekker een bakje koffie met een koekje erbij. Maar dat wil niet altijd. Soms krijgen we ook niks.
2: Nee, dat bij de klant is dat.
1: Ja, precies. Heel leuk. Robin is onze hoofdpersoon in de beroepentest. Gaan we spelen.
2: Robin is het.
1: Nee, Robin. Over 4 minuten.

0: Sexual Healing voor een lekkere, relaxe start van de vrijdag. Maar we gaan wat tempo maken nu. Het is er weer tijd voor. Wordt wel gezongen, Koen en Sander spelen de beroepentest. Maar dat doen we vooral samen met jou in de app van Joe. Mag je lekker meedoen en ga raden wat het beroep van Robin is. 37 jaar, Robin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij vroegen jou naar je koffieritueel. Ja, nou, onderweg doe je al een bakkie koffie. En daarna, zei je, krijgen we soms koffie met een koekje, maar soms ook helemaal niks. En we hebben nog 6 vragen over, Robin, om achter jouw beroep te komen.
2: Ja, Robin, vraag nummer 2. Op wat voor locatie werk jij vaak?
1: Dat verschilt. Dat verschilt heel erg. Meestal rondom het bedrijf, maar ja, dat verschilt.
0: Oké. Wat heb jij op een werkdag het meest in je handen? Wat is werkgerelateerd iets wat je veel in je handen hebt?
1: Ik denk toch de waterpas.
0: De waterpas?
1: Ja, de waterpas.
2: En als jij een fout maakt, wat kunnen de gevolgen zijn?
1: Dat het opnieuw moet. En of dat er iets lekt, kan ook wel eens.
0: Oké. Okay. Dat er iets lekt. Okay, ja. Dan gaan we naar vraag 5. Met welk materiaal werk jij het meest?
1: Met kunststof werken we veel. We werken veel met hout. We werken veel met tegels.
0: Tegels ook.
1: Ook, ja.
0: Dan denk ik aan de tuin natuurlijk alweer.
2: Ja.
0: Nog 2 vragen.
2: Ja, als jij klaar bent, welk comfort hebben de mensen dan die ze voorheen niet hadden?
0: Oh ja.
1: Dan kunnen ze zich heerlijk douchen of lekker in bad.
2: Ja, precies.
0: Oh ja.
2: Dat loodgieterij.
0: Ja. Precies. En kun jij ons even vertellen, als jij op de plek aan het werk bent, hè, en je draait een rondje om je as, wat zie je allemaal?
1: Dan zie ik vooral muren, zie ik omheen. Allemaal muren. Muren.
0: Oh, oké. Okay. Muren zit hier om zich heen. Ja, nou, hij heeft een waterpas, werkt met kunststof, hout, tegels. Wat is het werk van onze Robin, die natuurlijk lekker iedere dag naar Joe luistert? Laat het weten in de app van Joe. En straks hebben we hopelijk het goede antwoord. Nou.

0: prachtige The Logical Song hoor je in de ochtendshow van Joe. Wij spelen de beroepentest met Robin, 37 jaar. Vraag is, welk beroep voert hij uit? Nou, we zijn wel wat wijzer geworden. Op zijn werk krijgt hij soms een kopje koffie met een koekje. Maar goed, soms krijgt hij ook helemaal niks. Hij werkt meestal rondom zijn bedrijf, maar dat verschilt ook iedere dag. De waterpas heeft hij het meeste in zijn handen en hij werkt veel met kunststof, hout en tegels. Als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij muren, muren, muren. En als Robin een fout maakt, dan zijn de gevolgen dat er iets lekt, bijvoorbeeld. En dat iets helemaal opnieuw moet. Maar als het goed gaat, dan kunnen mensen lekker in bad of onder de douche.
1: Ja, even wat uitzonderingen wat antwoorden betreft. Stratenmaker komt binnen, kozijnenmonteur of hovenier. Maar voor de rest zit iedereen op het spoor van of Bertil.
2: Robin is badkamerinstallateur.
1: Of Joost.
3: Volgens mij is die badkamerinstallateur.
1: Ja. En Brenda.
4: Goedemorgen Koen en Sander, Brenda hier. Ik zit op dit moment in de auto, maar wij denken dat hij nieuwe badkamers maakt.
1: Ja, badkamerinstallateur komt ver weg het meest binnen. Maar toch ook nog steeds wel tegelzetter en loodgieter.
0: Ja, ben jij niet als badkamerinstallateur ook gewoon een beetje loodgieter? Ja, dat doe je natuurlijk alleen badkamers, maar ja,
1: het komt. Ja, ik denk dat er wel verschil in zit, ja.
0: Ja, het enige waar ik nog een beetje van de wijs werd gebracht is de laatste vraag, namelijk wat zie je om je heen? Toen zei hij muren, muren, muren. Ja, natuurlijk, een badkamer heeft muren, maar ja, een badkamer zie je natuurlijk ook een bad en een douche en een wastafel.
1: Ja. Ja, dat ben ik met je eens, maar misschien heeft hij gewoon een beetje ongelukkig antwoord gegeven.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus waar gaat het houden bij badkamerinstallateur?
1: Ja, maar ik wil misschien toch ook wel toch nog gaan voor tegelzetter. Want hij heeft het meest zijn waterpas in zijn handen.
0: Ja, oké, okay, nee, maar wat?
1: En ik geloof toch als jij... anders is het wel een waterpomp.
0: Nee, maar hij werkt met kunststof, hout en tegels. Maar als je tegelzetter bent, dan werk je niet met...
1: Nou, dat is zeg maar badkamerinstallateur.
0: Oké, okay. Robin, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Robin, ben jij badkamerinstallateur?
5: Ja, ik ben badkamerinstallateur.
1: Lekker.
0: Ja, gelukkig. Gelukkig.
5: Ja.
0: En wat vind je nou het leukste om te doen? Want tegelen, dat is echt vakwerk, hè? Dat moet helemaal keurig strak.
5: Ja, dat komt op de millimeter echt. Maar een leidingwerk, dat is iets minder nauwkeurig. Maar ja, tegelwerk heb ik een beetje erbij gedaan. Ik ben eigenlijk loodgieter. Maar ja, op den duur leer je toch een beetje tegelzetten met de tegelzetter. Ja. En nu doen we eigenlijk alles.
1: Leuk hoor. Goed en nog al te druk, veel werk?
5: Ja, veel te veel werk. Ik krijg het dus niet af voor de bouwvak dus.
1: Oh, overwerken.
0: Heb je wel eens een badkamer gemaakt dat je echt bij jezelf dacht... nou, dit is verschrikkelijk.
5: Ja, tegenwoordig zijn er helemaal die kleine tegeltjes in... en dan met allerlei kleuren. Ja, het is niet mijn smaak, laat ik zo zeggen.
1: Nee, je hebt gewoon geen zin in.
5: Dat
1: is wat anders.
0: Ja, dat is ook een klote werk om dat te tegelen natuurlijk. Ja, precies.
5: Ja.
0: Hey Robin, dankjewel. En één ding, bijna weekend, hè, dus ga ervan genieten.
5: Oh, heerlijk jongens. Fijn weekend.
0: Doei.

0: Song van Cher. Wij speelden deze ochtend de beroepentest met Robin. Robin, 37 jaar en hij bleek badkamerinstallateur te zijn. We hebben ook zojuist ontvangen een berichtje van Nicole. En Nicole is de hoofdpersoon van de beroepentest aanstaande maandag.
1: Ja.
0: Even luisteren?
1: Ja.
2: Goedemorgen, Koen en Sander, met Nicole Cerné alvast hier vanuit mijn werkplek. Ik doe maandagochtend met jullie mee met de beroepentest. Ik laat er vast een klein hintje horen in verband met het geluid hier zo. Tot maandagochtend.
0: Ja. Oh. Ja. Heb je al een idee?
1: Nee. Ik laat het nog een keer horen.
0: Ja, je hoort hoe noem je dat?
1: Zo'n moersleutel, dopsleutel.
0: Zo'n dopsleutel. Dopsleutel. Die denk ik te horen op de achtergrond.
2: Goedemorgen, Koen en Sander, met Nicole Cerné alvast hier vanuit mijn werkplek. Ik doe maandagochtend met jullie mee met de beroepentest. Ik laat er vast een klein hintje horen in verband met het geluid hier.
0: Kijk,
2: zo. Tot maandagochtend.
1: Ja, oh, ja, ja, ja.
0: Leuk.
1: Maar het kan ook zomaar iets in de tandartsindustrie zijn.
0: Nee, joh.
1: Jawel. Die hebben ook af en toe gekke dingen, hè?
0: Ja, maar je hoort hier toch kasten dichtklappen en...
1: Ja, nou, tandartskast hebben heel veel...
0: Ik weet niet wat ze met jouw gebit allemaal doen.
1: Nou, gingen ze me niet spoelen, maar gingen ze me zandstralen.
0: Ja.
1: Ze hebben constant nieuwe dingen.
0: Jij hebt het verkeerd gehoord. Het is zoutstralen.
1: Zoutstralen.
0: Want ik had het een paar dagen later ook.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Zandstralen, dat doe je niet met je gebit.
1: Ik ben thuis meteen een eitje gaan halen.
0: Leuk. Maandagochtend dus een nieuwe beroepentest rond 6:30. Straks het nieuws van 7:00. Alleen goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Met zometeen nieuws over Defensie. Dat investeert tientallen miljoenen in een Amsterdams bedrijf.
0: En Sander,
1: ja?
0: Jij gaat het deze ochtend opnemen tegen Pieter van de Parel. Vind ik een prachtige naam.
1: Pieter van de Parel?
0: Pieter van de Parel.
1: Ah, geweldig.
0: PP'er. Hij is uit Ierseke. Hij is onderweg naar de studio, want hij gaat de drie noten tegen jou spelen om even warm te draaien. Welke hit, Sander, is dit? Eén noot.
1: Dance Across the Floor.
0: Lekker. Jimmy Bohorn, hoor je zo.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
15: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Welkom bij de Verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
22: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Dit is jou.
0: De altijd gezellige vrijdageditie van de Koen en Sander Show met het nieuws van 7. Alain Altena.
3: Goedemorgen. Het is prioriteit. Justitie is druk bezig met de haatreacties die meerdere oranje spelers hebben gekregen, schrijft de Telegraaf. De drie spelers die een penalty misten tegen Marokko, Kluivert, Somerville en Timber zijn online lastiggevallen. Onder hun Instagram-berichten werden onder meer racistische opmerkingen geplaatst. Er is nog geen aangifte gedaan, maar het OM kijkt nu of ze de zaak zelf gaan oppakken. Defensie investeert tientallen miljoenen in een Amsterdams dronebedrijf. Dat bedrijf maakt software voor het besturen van drones. En volgens het AD wil Defensie ook een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid bijvoorbeeld voorkomen dat het bedrijf zomaar in buitenlandse handen komt. Dan naar Zuid-Frankrijk. Nog altijd woeden daar grote natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Vakantiehuisjes zijn verwoest en twee mensen van de brandweer zijn gewond geraakt bij het blussen. Naar WK voetbal. Ook Spanje is door naar de achtste finales. Gisteravond wonnen zij probleemloos van Oostenrijk. Volgens de commentator van de NOS was het allemaal niet zo spannend.
27: Een makkelijke, bijna zakelijke overwinning voor Spanje. 3-0.
3: En ook Portugal gaat door. Zij wonnen na een hectische slotfase met 2-1 van Kroatië.
1: Ronaldo heeft weer gescoord. Met het aan met de penalty. Nou, Messi doet het gewoon goed. Kane, superster. Mbappé vind ik de ster van het toernooi. Haaland laat zich zien. Maar die Lamine Yamal...
3: Van Spanje.
1: Het wonderkind van Spanje.
3: Klopt.
1: Die geeft even niet thuis de hele WK.
3: Blijft achter, ja.
1: Ja, heel erg achter zelfs.
3: Ja, moet je hem even een berichtje sturen? Om even te laten weten dat hij even gas moet geven.
1: Ik zie hem vandaag 9:15. Dan gaan we samen tussen.
3: Het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het wordt 18 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Alain. We gaan naar het verkeer. En er is weinig te melden op vrijdagochtend. 7 vertragingen op de A4 Den Haag-Amsterdam. Daar is de file wat langer dan normaal. Bij Zoeterwoude-Dorp 7 kilometer en een kwartiertje extra. En ook 15 minuten op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel.
28: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik weet wat Taylor Swift vanavond gaat eten.
1: Oh,
0: ja. Ja. Ongelooflijk. Ze gaat trouwen, hè?

0: Dit is Joe met Koen en Sander.
1: Ja, ja.
0: De Koen en Sander Show.
1: Goedemorgen voor de vrijdagochtend. Het is 3 juli. Heeft er gesneeuwd in de Italiaanse Alpen.
2: Ja, net. Ja, de Stevio-pas. Dat ligt natuurlijk op grote hoogte. Dat kan het natuurlijk verraderlijk zijn qua weer. Maar daar heeft het 1 juli gewoon goed hard gesneeuwd.
1: Vind je dat mooi? Dat zijn altijd, jij scant altijd het nieuws natuurlijk iedere ochtend. We zitten hier al vanaf 6 uur. En dan hoor ik af en toe, popt er zo even iets op bij Sander. En 10 minuten geleden was het... Jongens, het heeft gesneeuwd in de Italiaanse Alpen. Het is 2 juli.
2: Maar deze 2 juli, dan gaan we in barbecue. En dan denk je, oh, dan moet ik door 10 centimeter sneeuw even de worstjes halen.
1: Nee, joh, houd toch op. Dat is boven op de berg, maar beneden in het dal is niet gesneeuwd. Heeft het niet gesneeuwd?
2: Nee, maar wel op de berg. Daar wonen ook mensen.
1: Ja. 3 mannen en een paardenkop.
2: Nee. Je moet het wel zien. Hotels en alles. Nee, het is wel groot.
1: Kijk, ik pak meteen zijn telefoon erbij om de beelden te laten zien.
2: Kijk, hier staan allemaal auto's.
1: Ja, ik kom even kijken. Oh ja.
2: Ja, nee, ik praat geen poep, vriend.
1: Sander, ja, deze ochtend, we krijgen ik moest hier erg om lachen, een voice-appje van Ingrid. En Ingrid wil gewoon even wat duidelijkheid.
3: Goedemorgen, heren. Hoe was de musical gisteravond? En wanneer en hoe lang gaan jullie op vakantie? Groetjes van Ingrid.
2: Dankjewel, Ingrid.
1: Ingrid wil het gewoon even weten.
2: Nou, wij gaan over precies 2 weken op vakantie.
1: Ja.
2: Wij gaan in totaal maar liefst 4 weken niet op de radio zijn. En die musical gisteren ben ik niet geweest.
1: Nee.
2: Ga ik over een uurtje vertellen.
1: Ja, want jij, gisteren is de musical natuurlijk van jouw zoon Klaas. Afscheid van de basisschool. En dat is dan traditiegetrouw bij de meeste scholen. Gaat het met de musical natuurlijk?
2: Ja, zeker. Nee, ja, en dat, ja, ik heb het proberen voor te bereiden. Maar wat je dan weer aantreft en meemaakt en ziet en ondergaat... is weer, nou ja... een heel hoofdstuk in het leven verder, zeg maar.
1: Zometeen, over een uurtje, hoor je het allemaal in de Koen en Sander Show. Het WK natuurlijk in volle gang. Nou, is er iets opmerkelijks aan de hand met de uitleg van een scheidsrechter?
2: Ja.
1: Dat was die wedstrijd Turkije-Paraguay. Nou, om die wedstrijd hoef je het voor de rest helemaal niet te doen. Maar wat wel heel grappig was, is die scheidsrechter die dan, en dat is nieuw... die dan een microfoontje heeft...
2: Ja.
1: En vervolgens de beslissing deelt met het hele stadion.
2: Ja. En dat hoor je dan, dat komt uit Amerika. Maar deze man die bracht het op een soort van Arnold Schwarzenegger Terminator manier.
1: Ja. En dat vonden de mensen zo leuk dat er nu een soort van remix van is gemaakt. Ja. Van het commentaar dus van deze scheids. Dus dat is dan opgenomen. En dan krijg je dus gewoon een soort van jaren 90 knaller.
2: Moet je voorstellen dat het 1992 is, ergens in juli. Je staat in een club. En dan in de tijd van L.A. Style, James Brown is Dead. Die tijd. En in één keer had dit zomaar gedraaid kunnen worden.
1: En toen bij ook een beetje denk Scooter had je toch gevoel met How much is the fish? Weet je, dat idee. Ja. Nou, hier heb je het commentaar van de scheidsrechter. In de remix.
4: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
1: Red card.
4: Decision is red card.
1: Ja. Kijk, komt er nog even een knalletje doorheen. Hoppa.
2: Lekker.
1: Zo, goedemorgen, 7:10. Leuk dat je luistert naar Joe.
2: Beetje hard samen, we kunnen toch.
1: Moeten we het nog hebben over de bruiloft van Taylor Swift?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dit is wat. Dit is wat. Want na veel geruchten is het nu wel zeker dat Taylor Swift... samen met Travis Kelce, zeg ik dat goed?
2: Kelce, ja.
1: Kelce.
2: Ja.
1: Vandaag gaan trouwen. Het bruiloft begint hoogstwaarschijnlijk om 5 uur lokale tijd. Dat is vanavond heel laat Nederlandse tijd. Gaat dan de hele nacht door natuurlijk. Geheimhouding, veiligheidsmaatregelen. Allemaal van het niveau van het Pentagon zo ongeveer. Maar het gaat dus gebeuren in... Madison Square Garden.
2: Ja.
1: Hartje New York.
2: Hartje New York,
1: daar waar de NBA, waar de basketbalwedstrijden altijd zijn en concerten en zo.
2: En Billy Joel had daar natuurlijk zijn maandelijkse concert. Dus ja, dat is voor velen de tempel van Amerika om culturele evenementen te vieren. Of sportevenementen.
1: Sorry hoor. Hoeveel mensen ga je uitnodigen op je bruiloft?
2: Daar
1: duizenden en duizenden mensen in. Dat is toch niet leuk meer?
2: Persoonlijk wordt het niet.
1: Dat wordt helemaal
2: nee. Nee. En wat wordt er dan gegeten?
1: Nou...
2: Er komen dozen met kreeftvlees.
1: Ja.
2: Verschillende soorten kip, waaronder de blackened kip. Dat is kipvlees zonder vel en zonder botten. Nou, dat kan lekker zijn, maar ik vind kippenvel... het huid van een kip krokant gebakken.
1: Luister, als ik een kipfiletje bak, zit er nooit vel op en nooit een bot in.
2: Nee.
1: Daarvoor is het een filet.
2: Is het toch niet lekker?
1: Niet lekker?
2: Nee,
1: een kipfiletje? De 9 van de 10 kipfiletjes, er zit geen vel op en geen bot in.
2: Ja. Nou, is toch niet lekker?
1: Dat vind ik heerlijk.
2: Vind jij een kipfilet lekker?
1: Dat is mijn meest gegeten vlees.
2: Ja, het is 3 keer niks. Het is niet vies.
1: 3 keer niks?
2: Nee, kipvlees is eigenlijk wel gewoon saai eten.
1: Nou, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Nou, ja. Daar kan ik wel. Maar dan moet je, nou dan moet je een beetje. Nee.
2: Als je een goede kippenpoot, een goede kippendij met dat velletje erop. Krokant gebakken, dat je ze pakt en dan heb je een hap en doe je.
1: Maar dat krijg ik nooit voor elkaar. Hoe bak jij dat dan krokant? Nou goed, het is weer een hele nieuwe discussie. We hadden het over het eten van Taylor Swift vanavond.
2: Ja, maar jij bent hier in één keer de ambassadeur van de kipfilet.
1: Nee, maar Sanne, ik ga jou even een receptje prijs geven. Ik gaar mijn kipfilet sous vide.
2: Oh!
1: Nu jij weer. Sous vide. Dat is in zo'n zak.
2: Dat is op stollen, toch? Dat is toch te veel,
1: hè? En dan is hij dus super sappig. En je moet het een beetje lekker maken. Moet
2: ja, maar,
1: kruiden.
2: Maar als zeg maar, de keuze tussen een goede kippendij of een kippenpoot of gewoon een simpel filetje. 10 van de 10 keer ga ik voor de poot.
1: Ja, goede kippenpoot is ook lekker, ja.
2: Laat ik het zo zeggen. Als ik ga trouwen en ik serveer hier gewoon een kipfiletje, dan is het wel armoede, hoor.
1: Weet je wat ik ook zo lekker vind? Er staat dus ook op het eten bij Taylor Swift, staat dus ook donuts.
2: Ja.
1: Donuts, dat is, och, het goddelijkste eten wat er bestaat. Ik neem het nooit, want je plakt het zo op je dijen. Maar het is heerlijk. Donuts. Wat nu toch weer? Wat zit je me nou weer aan te kijken?
2: Donuts.
1: Allee gaat zich er ook even tegenaan, man.
2: Ja, goed zo, dankjewel. Ten eerste zit er een gat in.
1: Ja, daarom is het een donut.
2: Ja. De tweede is het plakt aan je dijtje. Maar als er nou iets plakkerig is aan je klauwen, is het een donut.
1: Dat moet
2: je hebt
1: ook
2: geen behanglijn meer nodig als je een donut hebt gegeten.
1: Ja, geweldig. Maar
2: het is toch geen vreten? Wanneer eet je nou een donut?
1: Ja, dat... Goh, ja.
2: Als je stoned bent.
1: Nee.
2: En de Starbucks is dicht.
1: Als jij lekker even gaat statten. Als je gaat statten. En dan kom je. En dan liggen ze daar zo lekker in de etalage van die. Met zo'n gesuikerde rand, weet je wel. Oh.
2: Nee, maar dan kan je toch beter gewoon een gevuld. Of een mergpijp of een gevulde koek eten.
1: We liggen niet op één lijn vandaag als
2: nee. Dat is kom ineens de donut.
1: Eerst moet de kipfilet ontgelden en nu de donut.
2: Nou, ik heb dus. Vroeger had ik een huisgenoot, vriend van mij destijds. En dan. Soms was de een later dan de ander. En dan gingen we voor elkaar koken. En dan gingen we gezamenlijk eten. Dus op een gegeven moment had ik dus. Ja, hij zegt, ik ben kwart voor acht thuis, dus ik vanaf 7:15 koken. Je bent student. Dan bak je van die Avico vierkantjes, van die aardappel vierkantjes. Ja. Drie slavinken, kipfiletje erbij voor die slappe hap. En spinazie à la crème. En op een gegeven moment was ik later thuis. Dus ik zeg, wat gaan we eten? Ik ging op de stoel zitten. Stak destijds een sigaretje aan. Ik denk, nou, kom, we gaan eten. Zet hij een pak donuts neer. Dat was de avondeten.
1: Mannen
2: ik zeg, maar dit is toch gewoon een koekje? Wat hij vond dat een volwaardige maaltijd. Hij dacht, je bent niet goed bij je hart. Het gat in je donut heb je ook in je hoofd.
1: Nee, dat is niet goed. Daar ben ik met je eens, dat is niet goed. Nee. Gewoon een donutje is heerlijk. Ik zou er wel eentje lusten, heel gek. Ik zou het wel lekker vinden.
2: Nou, hier hebt iemand ook. Ik hou erg van donut. Oh nee, toch niet.
1: Alle donuts, meld je in de app.

0: Jimmy Bohorn. Let's do it. Let's dance. Dance across the floor. Ja, dat gaan ze natuurlijk vanavond ook doen bij de bruiloft van Taylor Swift. Die gaat trouwen en dat is iets waar Amerikaanse media het echt al maanden over hebben. We zijn helemaal in de ban van deze bruiloft. Het gaat gebeuren in Madison Square Garden in New York. Ja. En er wordt ook lekker gegeten. Kreeft, vlees, verschillende soorten kip. Friet hebben ze ook met dik gesneden uien, verse paprika's. Sla, eieren, slagroom, melk.
1: Sowieso.
0: Slagroom en melk.
1: Sowieso. Hey, dan ben je de grootste ster van de wereld. Ongeveer wel een beetje.
0: Ja, raar
1: en dan ga je in de AFAS Live van Amerika. Ga je gefrituurde uieringen, kipfilet en donuts serveren. Top.
0: Ja, die donuts, want die staan dus ook op het menu. Daar is Sander nogal over gevallen. En die, ja, je hebt mij toch een beetje de les gelezen. Want eerst hadden we het over kipfilet. Dat vond je al helemaal niks. En donuts ook.
1: Nee,
0: zegt de man. Nee. Die leeft op smak en leverpastei.
1: Ik vind kipfilet hartstikke lekker. Dus maar ik vind gewoon. Het is gewoon. Dat je denkt. Laat, als ik vanavond lekker ga eten. Dan zal ik niet zo snel. Dan vind ik een hele kip. Met vennetje en pootjes. En
0: ja, dat vind je lekker.
1: Vind ik gewoon lekkerder. Er zit meer smaak, ja. Meer variatie.
0: Even naar die donut.
1: Ja.
0: Want er zijn toch gelukkig een hoop donutfans. Bijvoorbeeld Jeroen in de app van Joe.
2: Zwijnenberg. Helemaal met je eens. Vooral als er zo'n lekker een glazuurlaagje op zit. In allerlei soorten kleurtjes. Met een bananensmaakje, aardbeiensmaakje, frambozensmaakje.
0: Ja.
2: Heerlijk. Beetje jam ertussen. Toppertje.
1: Poppertje erbij.
0: Nee, toppertje zo.
1: Oh, toppertje. Nou, ik heb toch even nog twee leuke fun facts over de donuts. Het valt in de categorie niet koek, maar een broodje.
0: Ja.
1: Het is een broodje.
0: Het is een broodje.
1: Het is een broodje. En het is afkomstig, is een van de theorieën, van de oliebol. Dus er zit toch een Nederlands tintje aan.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Afgeleide. Door Nederlandse-Amerikanen ontwikkeld.
0: Nou, kijk, qua olie, het is natuurlijk wel een vette hap. En dat kan Dennis wel beamen. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En je woont nu in Haarlem, Dennis. Je bent 54. Maar jij hebt 12 jaar in Spanje gewoond.
3: Ja, dat klopt. Ik ben op mijn 11e-jarige leeftijd ben ik geïmigreerd naar Spanje met mijn ouders.
0: Oh, wauw.
3: Ja.
0: En toen at jij elke dag een donut als ontbijt?
3: Elke dag een chocoladedonut.
1: Gewoon echt elke dag?
3: Gewoon elke dag. 365 donuts per jaar.
0: En heb je uitgerekend hoeveel het dan zijn na 12 jaar?
3: Nou, dan zitten we op zo'n, 4.500, zo'n beetje.
0: Ja. 4.500 donuts heb je.
1: En was dat ook je gewicht toen?
3: Toen ging ik terug naar Nederland. En toen woog ik 128 kilo.
0: Oeh.
3: Toen ben ik gestopt met donuts eten. En in een jaar tijd was er 50 kilo weg.
0: Zo.
3: Dus kan je nagaan wat voor bommen er zijn eigenlijk.
0: Ja, dat is niet goed hoor.
1: Maar Spanje heeft natuurlijk hartstikke lekker eten. En die hebben natuurlijk de churros.
0: Juist, ook zo lekker.
3: Ook heerlijk. Als ik nog steeds op vakantie ga naar Spanje, dan zijn het sowieso wel 's ochtends churros met chocolademelk.
1: Nou, maar waarom ben jij in Spanje donuts gaan eten?
3: Ik vond het gewoon lekker.
1: Maar is daar een link tussen donut en Spanje of was het gewoon puur toeval?
3: Nee, gewoon puur toeval. Ik zat er toen bij de bakker leggen en toen heb ik het geprobeerd één keer. En toen ben ik daar gewoon elke dag heb ik me daar aan vastgehouden.
0: Ja, lekker man.
1: Mooi is als je in Google dan donut intypt, dan krijg je van die suggestievragen. Hè? Deze eerste vraag, is een donut gezond? En daar heb ik op geklikt, staat er alleen nee.
0: En Dennis heeft dat zojuist bewezen, dat het niet gezond is voor je. Maar wel lekker. Hey Dennis, dankjewel. Fijne dag vandaag.
3: Hetzelfde.
0: Het nieuws krijg je straks van Alain Altena.
1: Nou, ik heb wel zin in een donut eigenlijk.
0: Ik ook wel.
1: Ja.
4: Ik ga het zo hebben over Schiphol. Daar dreigt deze zomer een enorme chaos.
0: Het is de laatste dag van onze stagiair Tim. Mm. Tim, als je dit hoort.
1: Ja.
0: Donuts.
1: Ja. Neem even een dingetje donuts mee en haal even een fatsoenlijke koffie voor de baas.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
16: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
17: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
16: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de bonenbak.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Coolblue.

0: supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: En dan het weerbericht. Ja, zon, wolken vandaag. En het wordt gewoon prima weer, 18 tot 25 graden. En dan de verkeersinformatie, 7 vertragingen. Het zijn allemaal kort op de A4 Den Haag-Amsterdam. 10 minuten bij Roelofarensveen. Ook 10 minuten op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 minuutjes bij Moordrecht. Dit is jou. Het nieuws van 7:30 krijg je van Alain Altena.
2: Ja, goedemorgen. Honderden moordenaars en verkrachters hebben een lagere straf gekregen omdat hun rechtszaak te lang duurde. Het gebeurde in bijna 20 jaar bijna 670 keer. En vooral de laatste jaren loopt het aantal op, blijkt het onderzoek van RTL. Slachtoffers balen ervan.
3: Het strafbare feit is niet minder geworden. Hij heeft nog steeds precies hetzelfde gedaan. En vanwege het strafrechtssysteem dan daar een vermindering van straf op geven, dat is denk ik voor veel slachtoffers, in ieder geval voor mij, wel erg pijnlijk geweest.
2: Nou, een belangrijke controleur van de overheid is ook kritisch. Die vindt dat politie, justitie en rechtspraak beter moeten samenwerken om vertraging te voorkomen. Dan naar Rotterdam. Daar is een man zwaar gewond geraakt na een schietpartij. Gebeurde vanochtend vroeg. Er zijn 5 mensen opgepakt. In dezelfde straat in Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Er dreigt een enorme chaos deze zomer op Schiphol en andere Europese vliegvelden.
1: Ach, daar gaan we weer.
2: Dat komt door een nieuw douanesysteem. Daar is het laatste tijd al vaker over gegaan. Mensen buiten de EU krijgen geen stempel meer, maar dat gaat digitaal, bij een speciale registratiezuil. Maar in dat systeem zitten nog zoveel fouten dat de situatie volgens het AD nu onhoudbaar is. Luchthavens hebben een brandbrief naar de EU gestuurd, want als dit zo blijft, dan waarschuwen ze voor wachttijden tot wel 5 uur deze zomer. Dan nog het WK voetbal. Ook Spanje gaat naar de achterfinales na winst op Oostenrijk. Het werd 3-0. Portugal-Kroatië eindigt in 2-1. En Zwitserland-Algerije is 2-0 geworden. Nou, nog even iets heel anders, want voor het eerst krijgt de WK-finale namelijk een halftime show. Dat wisten we al, maar nu zegt FIFA-baas Infantino dit.
4: We'll have, Shakira. We'll have Madonna. We'll have BTS. We'll have Chris Martin from Coldplay. He was curating the whole thing. And we'll have one more super mega top global artist.
1: Oh nee.
4: That we will announce in a couple of days. Okay. And it will be the most unforgettable show the world has ever seen.
2: Oh. Ja, het wordt de meest onvergetelijke show ooit.
5: Maar hij doelt hier niet op Donald Trump, toch? Even voor duidelijkheid.
2: Je zou het wel denken, maar nee,
5: echt niet, toch?
2: Nee,
6: die komt bij de prijsuitreiking. En dit, nu heeft hij het wel echt over een mega, super, global, mega talent artist.
2: Ja.
6: Dus dat wordt misschien Paul McCartney. Want wie is er anders een super, mega, global, top talent artist?
5: Denk je dat echt, Paul McCartney?
6: Nou, het wordt ook gezegd dat hij tussen de kipvleekjes en de donuts van de Taylor Swift gaat optreden vandaag.
5: Ja, dat gerucht gaat.
6: Ja, dus die is even lekker een derde carrière aan het bouwen. Nou ja, het zal wel echt een hele grote zijn. Want anders is het geen super global top, super, super global top artist.
5: God, nou, ik vind het wel een goed verkooppraatje van Infantino. Ik wil het nu wel weten.
6: Ja, de goede tier. Jij gaat gewoon de halftime show kijken.
5: Ik ga.
6: Voor dit, hij moet DJ worden, deze man.
5: Ja. Ik dacht namelijk dat hij bedoelt misschien wel Bad Bunny. Dat is wel de artiest van dit moment. Maar ik weet dat Trump natuurlijk helemaal geen fan is van Bad Bunny.
6: En je kan, ja, in alle eerlijkheid is Bad Bunny een super mega top global artist.
5: Ja, dat is die wel, ja.
6: Ja?
5: Ja, joh.
6: Ook in... nou ja, bijvoorbeeld als je nu... Stel, je gaat op de motor door Mongolië rijden.
5: Ja, maar op de motor in Mongolië...
6: En je gaat ook niemand... je gaat een lekker bakje, een donutje eten in Ulaanbaatar. En je hebt het over Bad Bunny. Denken ze dan, dat is die super talent, top global artist.
5: Maar denken ze dat van Paul McCartney wel?
6: Ja, in Ulaanbaatar kennen ze Paul
5: McCartney. Ja, dat WK, ja, er is genoeg gesprekstof voor bij de koffieautomaat. Als je tenminste in je bedrijf koffie hebt. Maar dat terzijde, deze ochtend is de koffie op bij Joe. Gaan we het niet meer over hebben. Het is een open wond. Gaan we geen zout meer instrooien.
6: Niet tevreden dit.
5: Maar. Er is iets geks gaande met een wedstrijd die zich afgelopen nacht heeft afgespeeld. Namelijk Portugal-Kroatië. Je hoorde het net al bij Alain. 2-1 voor Portugal. Maar dat had helemaal geen 2-1 mogen zijn.
6: Nee, dat werd afgekeurd. Nee, het was 2-2. De laatste seconde scoort Kroatië 2-2. En dat gaat dan via het hoofd van een Kroaat, waardoor de andere Kroaat buitenspel staat. Maar die hele Kroaat raakt die bal niet. Dus het is een hele rare beslissingen, zoals er heel veel rare beslissingen zijn.
5: Ja, WK. Sander, jij zegt gewoon voortrekkerij op dit WK.
6: Ja, er gebeuren rare dingen. Ik denk wel echt inderdaad dat ze de grote jongens door willen.
5: Casey Kwakman, dat is natuurlijk onze favoriete voetbalanalist. Hebben we nog voetbal meegekeken afgelopen week. Die gaan we eens even uit zijn bed bellen over dit

0: hadden het net over donuts.
1: Donuts, ja.
0: Dus, daarom ook maar even de Hungry Eyes die ik op dit moment heb. Als we het erover hebben, dan zou ik er ook wel eentje lusten. Eric Carmen hoorde je in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, vrijdagochtend. Het WK natuurlijk in volle gang. We liggen eruit, natuurlijk. Dat weten we sinds dinsdagochtend vroeg.
1: Ja.
0: Het is niet anders.
1: Het is toch wel het gesprek van de dag nog steeds.
0: Hoor. Nog steeds wel, hè?
1: Ja, ja, ik merkte gisteren ook. Waar heb je gekeken? Ben je wakker gebleven? Op je bed wekker gezet? En wat is het slecht, hè? Wat was het jammer? En die vrouw Koeman ontmoet het ontgelden.
0: Moet het ontgelden, ja, zeker. Ja, en wij hebben ook de wedstrijden gekeken. En dat hebben we niet alleen gedaan. Want dat hebben we natuurlijk met Kees Kwakman samen gedaan.
1: Ja.
0: Dat was gezellig.
1: De grote Kwakman.
0: Er kwam even wat deskundig commentaar van de bank af meteen.
1: Absoluut. En dat is gewoon heel, en ook van Kees.
0: Ja. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Altijd leuk om het met Kees over voetbal te hebben. Ja, er is weer een hoop te bespreken dit WK.

0: Thijs.
1: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen?
1: Ja, ik lag nog heerlijk te slapen, jongens.
0: Ja.
1: Maar, ja, ik merk wel, jullie missen me ook wel een beetje.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, ik mis je dan, zeker. Ik wil toch meer van je weten dan alleen voetbal. Want je bent natuurlijk met Kelly Kwakman, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vindt hij een WK leuk? Of heeft ze dan in dit geval 7 weken een man die gewoon 24 uur per dag op de bank zit?
1: Die heeft echt geen enkel idee. Die vroeg... In de voorbereiding op het toernooi zei ze, is dit nou al voor het echi? Dat was Nederland-Oezbekistan, dat was die wedstrijd. En toen zei ik serieus, ik zeg ja zeker, ik zeg dit is het, is nu begonnen. En toen zat ze naast me op de bank, toen zei ze, maar dit is toch helemaal geen stadion. maar ik vind het heerlijk en voor mij hoeft het ook niet. En ze heeft andere interesses en ze laat mij lekker in mijn gang gaan.
0: Jij bent natuurlijk alleen maar de voetbal aan het kijken. Ik kan me voorstellen dat Kelly zegt, nou eventjes is het Kelly-tijd.
1: Zeker, maar gisteravond deden we gezellig een spelletje met het gezin samen. Dus waren we lekker een bordspel en dan heb ik de voetbal aanstaan. Dus het hoeft niet altijd, altijd heel serieus te zijn. Dus ik hoefde ook niet te werken. Dus soms dan merk ik echt wel dat ze er is, hoor. Ja, dan probeer ik althans.
2: Nou heb jij lekker geslapen daar in Volendam. Ja. Maar terwijl jij daar in Dromeland lag, is er natuurlijk wel weer gevoetbald. Waaronder de wedstrijd Portugal-Kroatië.
1: En daar ik heb wat gemist, denk ik.
2: Nou, er is iets geks mee aan de hand, Kees. Want Kroatië is ook geen paddenkoekenploeg, hè?
0: Absoluut niet.
2: Die kunnen het wel.
0: Stonden 1-0 voor zelfs.
2: Portugal heeft dus uiteindelijk gewonnen met 2-1. Maar eigenlijk in de allerlaatste minuut scoorde Kroatië de gelijkmaker. Maar die bal is dus afgekeurd. Want er zou buitenspel zijn geweest. Maar dat is eigenlijk op geen enkel beeld is dat te zien. En ja, nu wordt er toch wel heel openlijk getwijfeld aan de oprechtheid van de FIFA. Ja, men zegt wel, of eigenlijk... Rob, die verwoordt dat nog het mooiste in de app van Joe.
3: Jongens, geloof mij dan maar, dat hele WK is doorgestoken kaart.
2: Ja. Ja. Ja, Kees, hoe sta jij daarin? Want ik bedoel, Messi had natuurlijk
1: al...
2: had al rood moeten krijgen. De grote jongens worden toch een beetje voorgetrokken, lijkt wel.
1: Ja, denk je nou echt dat zo'n scheidsrechter in de 303e minuut... dat hij bij dat scherm staat en dat hij dan denkt... ja, weet je, dit is Portugal. Ronaldo moet door. Ik zeg gewoon dat het buitenspel is. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Die scheidsrechters, die zijn natuurlijk... die worden daar ook op getraind. En die zijn zo'n hele wedstrijd zijn ze serieus aan het fluiten. En naar eer en geweten. En dan denken ze bij zo'n laatste moment... we gaan Portugal voortrekken. Ja, ik geloof daar niet in. Nee. Daarbij is... ik ben het wel met jullie eens. Hij zegt dat hij hem raakt. De nummer 20 van Kroatië, zei hij.
0: Ja.
1: Ja, ik heb het niet kunnen zien.
0: Nee, maar dan is het toch... Dus... Kees. Maar dan moet je toch wel met ons of met Rob eens zijn. Ook bijvoorbeeld die penalty van België in de laatste minuut. Weet je waarvan je ook denkt. Er worden wel buitenissig veel gekke beslissingen genomen. Die toevallig wel allemaal de kant van de grote jongens opvallen.
1: Ja, ik vond het geen rode kaart van Messi. Dus ja, daar heb je ook alweer discussie over natuurlijk. Oh, ja. Nee, want er zijn best wel wat overtredingen, dit soort overtredingen gemaakt op het WK. Die ze niet voor, waar ze geen rood voor geven. Dus het is ook een beetje een bepaalde manier van fluiten van de scheidsrechters.
0: Ja,
1: ja, ik denk wel, ik kom erop een beetje tegemoet. Over het algemeen worden de grote ploegen en de grote jongens wel volgetrokken. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook meegemaakt als je tegen een topclub speelde. Dan had je wel eens het idee, nou scheids, je mag ook wel eens een keer voor ons fluiten.
0: Ja.
1: Zeker. Maar of ze echt het veld ingaan met dat idee, ja, ik denk dat het misschien wel iets menselijks is. Dat ze net wat eerder voor Ronaldo of Messi een vrije trap geven.
0: Juist, oké.
1: Ja. Oké. Ik kom jullie een beetje tegemoet.
0: Dan vinden we elkaar in het midden. Ja, nee, ik kan me voorstellen... Kijk, een scheidsrechter kan ook gewoon onder de indruk zijn. Maar vind ik het gewoon allemaal niet consequent. Want die jongen van Amerika krijgt ook een rode kaart voor een overtreding... die nagenoeg hetzelfde is als die van Messi. Ja.
1: Ja, en omdat dan de uitkomst was erger is... want die gozer van Bosnië, die was er niet lekker aan toe.
0: Nee.
1: Ja, dan... Ja, en dat is ook een stukje waarin die scheidsrechter soms waarin ik wel eens denk... Ja, jullie missen net even dat stukje dat je zelf gevoetbald hebt. Dat je merkt, dit is gewoon een ongelukkige actie. Wat ook bij Amerika eigenlijk het geval is. Ja, dus er worden nogal fouten gemaakt. Ja.
0: Gisteren doe jij een bordspelletje. En ik heb ook dat jij daarin werd voorgetrokken ten opzichte van de rest van het gezin.
1: Nee, dat is zeker waar. We hebben ook 3-0 gewonnen. Dus ja.
2: Kees, nee. Nog eventjes, want we zijn bondscoachloos momenteel. Koeman is natuurlijk gestopt. Jij hebt natuurlijk contacten met grote voetballers. Ja. Ik weet niet of je wel eens een lijntje legt met de KNVB. Daar zou je misschien niks over zeggen. Maar hebben we al uitzicht op een nieuwe bondscoach?
1: Nou ja, Sander is natuurlijk een van de kandidaten.
0: Ja,
1: dat snap ik na onze analyses.
0: Ja.
1: Zou het Mark van Bommel kunnen worden? Zat ik aan te denken.
0: Ja.
1: Ach, hoor ik.
2: Ja, dat was... Nee, daar was ik al bang voor, ja. Ik heb hier geroepen als het maar niet Michael Reiziger of Mark van Bommel wordt. Nee, je hebt gewoon een ervaren man nodig nu gewoon even. Of een vrouw, maar in ieder geval een ervaren iemand op die plek.
1: Ja, nou ja, goed. Van Bommel is in principe net zo ervaren als Arne Slot misschien wel. Ik bedoel, die zijn net zo lang hoofdtrainer geweest.
2: Nou, sorry hoor. Vind je dat echt?
1: Bedoel je met ervaren...
0: Succes.
1: Maar wat bedoel je met ervaring?
2: Nou ja, Arne Slot heeft toch eventjes voor Liverpool gestaan.
0: Ja, maar ervaring is natuurlijk hoe lang je...
2: Nee, ja, maar als je heel lang AFC traint, is toch wat anders dan Liverpool?
0: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ja,
1: oké. Kom ik je ook weer een beetje
2: dank
1: tegemoet.
2: Je, Kees, dank je.
1: Ja. Maar ja, Van Bommel is vrij. Kent uiteraard Nigel de Jong goed. Zal waarschijnlijk wel een bepaalde ambitie hebben. Ja, Arne Slot hopen we natuurlijk allemaal op. Ja. Laten we dat even duidelijk zijn.
2: Ja. Heb je aanwijzingen, Kees, dat het richting Van Bommel gaat?
1: Nee, ik ga eens eventjes een beetje informeren. Even kijken. Ik heb wel wat mensen die aan de slot. We gaan hem even onder druk zetten.
2: Ja, doe dat maar eens even. Ja. Dan horen we je volgende week weer, Kees. Want we willen de primeur wel van jou hebben natuurlijk. Dat begrijp je.
1: Ja, dat is toch goed.
2: Oké. Hey Kees, bedankt. Goed aan je vrouw.
1: Yo. De Mazzel.
2: Ja, die Infantino, dat is de grote FIFA-baas. Die heeft die halftime show aangekondigd.
4: We'll have Madonna. And it will be the most unforgettable show the world has ever seen.
2: Ja. Nou, Infantino moet nog even wachten op Madonna. Maar wij hebben er nu al. Haha.

0: the girl.
1: De mop van Cato.
2: Ja, mijn lieve dochter Cato, gisteren mee de musical, maar elke dag zit ze praat voor een mopje.
1: Welke pet maakt altijd geluid?
3: Welke pet maakt altijd geluid?
2: Welke pet maakt altijd geluid?
3: Welke pet? Allee, help eventjes. Welke pet maakt altijd geluid? Nou, ik heb even geen idee, hoor.
1: Een trompet.
3: Ja. Jeetje. Hadden we moeten weten natuurlijk.
2: Ja, maandag weer een nieuwe.
3: Zometeen het nieuws van 8, alleen maar ga je het over hebben.
4: Nou, staat je camper al klaar voor een vakantie naar Zuid-Frankrijk? De ANWB heeft nog een belangrijk advies.
3: Sander, ben jij klaar om Pieter van der Parel te ontvangen?
2: Pieter van der Parel is altijd welkom in deze studio.
3: Pieter is Joe-luisteraar en is onderweg naar de studio, want hij gaat het opnemen tegen Sander straks. Over ruim een half uur in de drie noten. Even warm draaien dan nu. Ik heb een nootje van een grote hit die je straks hoort in de ochtendshow. Maar welke hit is dit?
2: Smooth Criminal.
3: Ja, dat is goed hoor. You've been hit by a smooth
5: criminal. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Bij u.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Zo, waar is het warm? Hoi, daar de barbecue.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30%.

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: e-boekhouden.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voodoo.
8: Aldi.
9: Dit is Joe.
12: Goedemorgen, lekker met Joe. Het weekend in het nieuws van 8 uur. Alain Altena.
13: Goedemorgen. Lagere straffen door lange rechtszaken. Honderden moordenaars en verkrachters kregen de laatste jaren een lagere straf omdat hun rechtszaak te lang duurde, blijkt uit onderzoek van RTL. Een belangrijke controleur vindt dat politie, justitie en de rechtspraak beter moeten samenwerken om vertraging te voorkomen. En justitieminister Van Weel erkent de problemen en komt met een oplossing.
14: Die keten zit verstopt, het duurt te lang. Er moeten echt drastische dingen veranderen. Dat is waarom we nu met een deltaplan gaan komen om het systeem echt in beweging te krijgen. Het is hoog tijd.
13: Ja, maar dit zogenoemde deltaplan komt er wel pas over een jaar. Defensie investeert tientallen miljoenen in een Amsterdams dronebedrijf. Dat bedrijf maakt software voor het besturen van drones. En volgens het AD wil Defensie ook een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid bijvoorbeeld voorkomen dat het bedrijf zomaar in buitenlandse handen komt. Dan naar Zuid-Frankrijk. Nog altijd zijn daar grote natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Ga je zelf richting Zuid-Frankrijk voor vakantie? Check dan goed de route, zegt de ANWB Bart van Nederland.
15: Bij twijfel kan ik er wel langs. Bel dan even met je hotel, met je camping, van of de route daar naartoe, of dat begaanbaar is.
13: Het blussen van het vuur gaat lastig door de harde wind. Dan het WK voetbal. Ook Zwitserland is een ronde verder. Tegenstander Algerije wist weinig voor elkaar te krijgen. Het werd 2-0 en het klonk zo bij de NOS.
16: Algerije begon nog wel aardig, maar daarna namen de Zwitsers het heft stevig in handen. En ze hebben de touwtjes nooit meer losgelaten. Een soeverein optreden van een sterk spelend Zwitserland.
13: Spanje wist zich eerder al te plaatsen voor de achtste finales door zonder problemen te winnen van Oostenrijk. En ook Portugal gaat door. Zij wonnen na een hectische slotfase met 2-1 van Kroatië. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het wordt 18 tot 25 graden.
12: Dankjewel, Alain. Verkeersinformatie. 9 vertragingen zijn er op dit moment. Op één plekje, daar is de vertraging langer dan normaal. De A58 namelijk. Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 20 minuten.
17: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
12: Sander, goedemorgen.
18: Een hele goede morgen.
12: Ben je een beetje bekomen na gisteren?
18: Ja, wel een beetje bekomen. Ja. Maar het is nog vers.
9: Ja.
12: Jouw zoon Klaas heeft een voorspelling gedaan.
19: Hoi, ik ben Klaas en ik weet zeker dat papa gaat huilen. En mijn moeder nog harder.

0: Het is een raar besef dat vandaag de zomervakantie begint voor de regio Noord.
1: Dat is inderdaad raar. Zover ben ik nog niet eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Het is natuurlijk wel juli, maar we zijn wel vroeg bij, heb ik het idee nu met de vakanties.
1: Zeker, het valt vroeg allemaal. En regio Noord, dat is toch wel een grote regio, die heeft als eerste van het land, want volgende week is Zuid aan de beurt en daarna midden. Maar vanaf vanmiddag heeft regio Noord officieel zomervakantie.
0: Ja. Wel lekker toch ook, gewoon
1: zes weken of negen weken als je middelbare school hier bent. En sommige mensen zijn werkloos en die hebben dan twee jaar vakantie. Studenten bijvoorbeeld.
0: Nee, het is leuk. Wij dachten, weet je wat, we gaan het een beetje anders doen. Want we hebben natuurlijk altijd vanaf 9 uur een uur lang de singalong.
1: Ja.
0: Gewoon leuke, meezingbare nummers uit de jaren 70, 80 en 90. Vandaag, om de vakantie in te luiden, staat de singalong open voor verzoekjes. Maar wel als jij uit die regio Noord komt.
1: Ja, je mag je zomervakantie luister bijzetten door een verzoekje. We zijn er gewoon eigenlijk tussen 19 één grote jukebox en jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Let wel, aan één voorwaarde moet je voldoen. Je moet uit de regio Noord komen, want dan heb je vakantie en dan mag je een verzoekje.
0: Maar stel nou, je komt uit de regio Zuid.
1: Je mag het ook.
0: En je hebt toch vakantie?
1: Ja, mag het.
0: Mag ook toch?
1: Ja, we zijn niet de allermoeilijkste, maar
0: leuk als je uit Noord komt.
1: Wij richten ons nu een beetje op regio Noord.
0: Ja, en mocht je denken, ja, hallo jongens, maar ik woon in midden. Ja, dan ben je over een week of twee weken aan de beurt.
1: Dan ben je over twee weken aan de beurt. Ja, ja, met je zomervakantie.
0: Dus zo is het. Je mag alvast een muzikale duit in het zakje doen natuurlijk. Vanaf 9 uur worden dan de liedjes gedraaid die jij aanvraagt in de app van Joe. Maar dan nu, Sander.
1: Ja.
0: We zijn om 6 uur vanmorgen begonnen. We kijken nu al 2 uur naar uit. Want gisteren heb jij natuurlijk verteld dat je gisteravond de afscheidsmusical van jouw zoon Klaas hebt op de basisschool.
1: Gisteravond, 8 uur, zaten wij klokslag met alle ouders en allemaal leerkrachten. En ook nog de kinderen, de broertjes en de zusjes in een zaal in Amsterdam. En toen begon de musical.
0: Hoe was het?
1: Waar te beginnen? Ja, het was geweldig. Het was allesomvattend. Ja, moet ik een beetje naar woorden zoeken. Maar kijk... In eerste instantie is het gewoon heel raar, want ik zie vooral mezelf nog daar staan.
0: O ja, ja, ja.
1: Weet nog heel goed, wij deden het Bos van Bijster. Nou ja, nu is de toorts is doorgegeven. Nu kijk je naar je zoon, die dan voelt wat ik toen destijds voelde. Dus ik kon nog zo goed inleven. En ja, het was sowieso een bijzondere week en het is een bijzondere dag geweest. En ja, je merkte alles, weet je, gisteren kwam hij ook thuis. Toen had hij al zijn schoolspullen mee. Dus zijn etuietje en al zijn schriften en zijn klapblok. Want ja, hij komt niet meer op school. Die deur gaat definitief dicht. Dus dat besef hangt dan zo'n beetje boven de hele dag. Ja, en dan zie je daar 30 kinderen in een geweldige musical geschreven. Echt op maat gemaakt door juf Marjotta, die dat gewoon elk jaar opnieuw doet. Fantastisch. Met liedjes, met dans. Leuk verhaal, met heel veel humor ook. Maar je ziet gewoon 30 kinderen die op een keerpunt in hun leven staan. En ja, vol ambitie, vol met dromen. En die klampen ze nog één keer aan elkaar vast. Aan het spel, aan het musical. En die gingen gisteravond nog even de hort op. En dan weet je, ze gaan uitwijzen, ze gaan elkaar niet meer zien. Deze fase is voorbij. En dat besef, dat is af en toe wel een beetje maf. Vooral voor hun, maar ook als ouders. Ik denk, ja, nu heb je misschien een hele leuke avond, maar dat komt nooit meer terug.
0: Nou, hadden we jouw vrouw gisteren nog eventjes aan de telefoon. En gisterochtend stonden bij haar al de tranen nabij.
1: Staan de tranen je nader dan het lachen?
2: Vandaag?
1: Ja.
2: Ik begin nu al
0: te huilen.
1: Waarom?
2: Ik weet het niet. Ik ben ook gewoon een beetje moe. Een hele gekke dag.
0: Ja, dat is echt waar. Ja, is heel schattig. Maar en hoe was het dan? Was het ook zo emotioneel?
1: Ja, nou, bij vlagen. Het was ook gewoon grappig. En het is gewoon, je bent heel trots. Dat is natuurlijk vooral...
0: Maar hoe deed hij het?
1: Goed, hij moest ook zelfs een beetje een solootje zingen met Tine samen. En dat deed ze ook goed. Kijk, op een gegeven moment is die musical bijna klaar. En dan is er een filmpje, wordt er ingestart. En dan zie je later, als ik groter ben, van Bluff wordt dan gespeeld. Later. En dan hebben ze een naambordje. Eén voor één, individueel komen ze in beeld. En dan staat hun naam en dan draaien ze dan het bordje om. En dan staat er opgeschreven wat ze later willen worden. Dus Klaas die draait zijn bordje om en dan staat er... profvoetballer of radio-dj.
0: Echt?
1: Ja. Maar de hele klas doet dat dan. En dan, bijvoorbeeld, Wim wil dan ondernemer worden. En er kwamen overigens heel veel mensen, of kindjes, die architect wilden worden.
0: Oh.
1: Maar ook iemand rugbier. En er was iemand die wilde nagelstyliste worden. En,
0: wat leuk.
1: Ja, echt heel leuk. Dus uitvinder kwam ook voorbij. En toen dacht ik, ja, dat moment vond ik heel emotioneel. Ik denk, ja, dit is gewoon, je bent 12, je wil de wereld, de hemel bestormen. Je wil zoveel plannen, ambities, zoveel vuur nog. En ja, je hoopt maar dat die dromen dan ook allemaal uitkomen. Dat ze over 12 jaar nog een keer dat filmpje kunnen kijken. En dat het dan waarheid is geworden. Dus ik vond dat heel erg emotioneel. En te staan voor iets groters.
0: Een trotse papa, ja, praat hier over zijn mooie zoon Klaas. En hier is die hoor, Bluff.

0: Buffalo Soldier van Bob Marley en The Wailers. Wat wel leuk is, vandaag mag je liedjes gaan aanvragen bij Joe in de singalong vanaf 9 uur. We hebben altijd een singalong natuurlijk, maar nu gaan we gewoon de app van Joe openzetten voor verzoekjes.
1: Ja, wij zijn de jukebox en jij bent het kwartje.
0: Mooi, mooi. Waar heb je zin in? Overigens wel, vooral voor de regio Noord, want die hebben vanaf vandaag vakantie.
1: Ja, en dan denk je toch, als je vakantie hebt, aan zomerse klanken, mooie exotische liedjes, zoals bijvoorbeeld deze.
0: Ja, Eros Ramazzotti uit Italië, Macabello, Questa Amore. Hoor je nu in de ochtendshow van

0: Macabello Quest'amore van Eros Ramazzotti. En zometeen het nieuws van 8:30. Alleen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De zomervakantie staat voor de deur. En je hoort zo waar we vorig jaar het liefst naartoe gingen.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH

0: Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
4: Dat zeg ik.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elk

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Eigenlijk een prima dagje hoor. Het wordt 18 tot uiteindelijk 25 graden. En een restantje van een ochtendspits. 10 vertragingen zijn er nog op de A58. Breda in richting Eindhoven. Tussen De Baars en de brug over het Wilhelminakanaal. 20 minuten. En een kwartiertje op de A58 Breda Tilburg. Bij Tilburg Racehof. Dit is jou. Het is 8:30 in de Koen en Sander Show. Allee Altena en het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. In Rotterdam is vanochtend een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt en de politie vond ook een vuurwapen. In dezelfde straat in het centrum van Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Of de 2 incidenten wat met elkaar te maken hebben is niet bekend. Vakbond FNV gaat door met acties en stakingen bij slijterij Gal en Gal. Ondanks dat er een cao-akkoord is bereikt met een andere vakbond. De medewerkers zouden namelijk nog steeds niet blij zijn. Personeel van Gal en Gal legde eerder al het werk neer omdat ze meer geld wilden. Tientallen winkels waren daarom dicht. Er dreigt een enorme chaos deze zomer op Schiphol en andere Europese vliegvelden. Dat komt door een nieuw douanesysteem, daar is het de laatste tijd al vaker over gegaan. Mensen buiten de EU krijgen geen stempel meer, maar dat gaat digitaal bij een speciale registratiezuil. Maar in dat systeem zitten nog zoveel fouten dat de situatie volgens het AD nu onhoudbaar is. En dan is het ziekteverzuim op Schiphol volgens de Telegraaf ook nog eens hoog. Nou, als er niets gebeurt, dreigen er wachttijden van 5 uur. En over de zomervakantie gesproken, bijna 3/4 van de Nederlanders ging vorig jaar in de zomer op vakantie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. En als we over de grens gingen, was Frankrijk de populairste bestemming, gevolgd door Duitsland en Spanje. Nou, blijf je in Nederland, dan is Gelderland favoriet. En de auto is veruit het populairste vervoermiddel om op vakantie te gaan. Ja, en voor Regio Noord begint de zomervakantie eigenlijk strakjes al.
3: Ja, ja. En dan over een half uur de singalong. Volledig verzoekplaatjes. En vooral voor mensen die nu vakantie hebben.
4: De 3 noten. Piet Sander.
1: Ja, en dan gaan wij naar het vaste ritueel op de vrijdag. Want dan spelen wij natuurlijk, zoals iedere dag, het 3 noten spel. Maar doen we dat met iemand hier in de studio. En dat is een luisteraar die kans maakt op €2200. Want daar staat onze pot op. Als, in dit geval Pieter, als jij Sander weet te verslaan, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
1: Pieter van de Parel, wat een prachtige naam.
5: Dankjewel.
1: Je komt uit eerste keer, je bent uit Zeeland deze kant op gekomen vanmorgen.
5: Ja, 180 kilometer, ja.
1: Zo, en hoe lang heb je erover gedaan?
5: Een uurtje of 2, viel mee hoor.
1: Nou ja, een uurtje of 2 toch aardig even sturen hoor.
3: Ja, en de eerste keer denken we natuurlijk allemaal aan het veer, hè?
5: Nee, dat was Kruiningen, maar Ierseke is meer van de oesters aan de mossels.
3: Oh,
5: Sander.
3: Dat is ja. Kruiningen. Ik dacht,
1: Kruiningen, ja.
3: Nou goed. En je hebt ook oesters mee?
5: Ja, van mijn vriend, van Code Oesterman, ja.
3: Ja, die moeten we even openmaken dan.
1: Code Oesterman, dat is jouw vriend?
5: Ja, ja, ja.
1: En die haalt ze echt daar in Zeeland weg en die verkoopt ze? En,
5: dat klopt, op markten ook en doet ook excursies. Leuk om.
1: Ik vind het wel leuk dat de luisteraars dan, die komen dan hierheen. En die nemen vaak, echt opvallend vaak, iets lekkers voor ons mee.
3: Maar even een klein kijkje achter de schermen. Was er toch een beetje sprake van teleurstelling? Hoe zijn we weg?
1: Want, ja, kijk, ik weet dat de Zeeuwse bonus ook uit Zeeland komen.
3: Want er werd gezegd, ja, Pieter is aanwezig in het pand. En dan krijgen we een melding. En toen zei iemand van onze redactie, hij heeft wat lekkers mee voor jullie. Toen dacht ik, Koen, dan hoorde ik al zeggen, oh, lekker een bonus. Ja, en Koen is geen oesters.
1: Ja, maar jij bent er wel gek op.
3: Ja, we moesten even openen. Dat is een hele klus.
1: Er zit een mesje bij, dus. Ja. Maar bereid je verrast goed voor ook. En het geldt helemaal voor jou, Pieter. Want je bent goed met

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Ja, wij vragen ons altijd af, als hier een luisteraar in de studio is... vanmorgen is dat Pieter uit Ierseke, Zeeland. Hoe is het met de spanning? Maar ik heb het gevoel, Pieter, dat bij jou helemaal geen sprake is van spanning. Want jij staat er nog op 10 seconden geleden helemaal uit te leggen... hoe je een oester moet openen.
1: Nou, sterk nog, hij heeft het over de voortplanting van oester.
0: Oh!
1: Dat ze er wel melden, ze zijn 2-slachtig, heb ik net geleerd.
0: Oh, echt?
2: Ja, het kader van Ierseke promotieteam moet wel eens...

0: Wat uitleggen.
1: Dus een oester doet het met zichzelf.
0: Zo kun je het, ja, zo kun je het uitleggen, ja.
1: Wij noemen dat gewoon altijd student.
2: De drie noten. Beat Sander.
3: Op vrijdag spelen wij de drie noten Beat Sander editie. Het is mogen duidelijk zijn dat Sander erg goed is in het spel. Ja, en we dagen luisteraars aan uit om langs te komen in de studio. De pot staat op €2200 en een tweepersoons matras van Beter Bed. Pieter kan van jou zijn als je Sander weet te verslaan. Dat zou wel lekker zijn. Zullen we heel even de spelregels doen? Jullie gaan allebei zometeen een Joe-hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90 raden. Op basis van maximaal drie noten. Dus van ieder nummer hebben wij drie muzikale noten beschikbaar. Waar het om gaat, Pieter, heel belangrijk, de titel. Dus als de uitvoerende goed zijn, dat is natuurlijk perfect. Maar we moeten vooral de titel weten. Heb je het goed, dan gaan we door naar de volgende Joe-hit. En de meeste die de meeste Joe-hits weet te raden en daar de minste noten voor nodig heeft, die wint uiteindelijk. Duidelijk?
1: Duidelijk.
3: Duidelijk. Voor jou ook duidelijk?
0: Ja hoor.
3: Heel goed. Sander, dan mag jij de studio gaan verlaten.
1: Ja. Ik doe de andere koptelefoon op.
3: Noise cancelling headphone gaat op, zodat hij niets meekrijgt. Sander gaat de gang op. En dan kunnen wij het spel gaan spelen. Pieter, heb je nog voorkeur voor een decennium? Jaren 70, jaren 80, jaren 90?
0: 80 met een kleine voorkeur, ja.
3: 80 met een kleine voorkeur, ja. Oké. Okay. Nou, bij de jaren 80, daar komen we straks. We gaan eerst naar de jaren 70. Ik heb één noot van een jaren 70 hit. De vraag is, hoe heet, Pieter, dit nummer?
0: Het lijkt op Carly Simon, You're So Vain.
3: Dat is niet goed. Niet goed. We gaan naar een tweede nootje.
0: Long Train Running.
3: En dat is zeker goed. Ja hoor. Weet je ook van wie?
0: Doobie.
3: Doobie Brothers, ja hoor. Nou, we gaan goed, Pieter. Heel lekker. Je hebt de jaren 70 hit geraden in twee noten, dus je zit er goed in. We gaan naar de jaren 80. Concentratie. Welke hit is dit? Eén noot.
0: Dat is een kort fragmentje.
3: Klopt, ja.
0: Nou, Police misschien.
3: Oh, ik snap dat je het zegt. Nee, Police is niet goed. We gaan naar een tweede nootje. Titel van dit nummer.
0: Nee, het wordt toch een derde nootje, mannen.
3: Ja. Komt-ie.
0: Boys of Summer.
3: Zo, knap hoor. Knap. Heel knap. Wauw. Ja, je bent echt goed, Pieter.
0: Dankjewel.
3: Ik ben onder indruk, want Boys of Summer, dit was hartstikke lastig natuurlijk met een paar drummetjes.
0: Ja, dat is een moeilijke introotje. Ja.
3: Hartstikke lastig. Boys of Summer, inderdaad, van Don Henley is goed geantwoord. We gaan naar het laatste liedje wat je moet raden. Een hit uit de jaren 90. Eén noot, komt-ie.
0: Enige herkenning, maar nog niet volledig. Dus nootje 2, alsjeblieft. Dat is Janet Jackson. Every time. Kan het nummer verdorie.
3: Denk rustig na. Ik laat hem nog een keer horen.
0: Al die titel, jongens.

0: verdorie. Ja, sorry, Jan.
1: Maar jij hoeft geen sorry te zeggen. Ik hoop dat je erop komt. We gaan naar een derde noot, Pieter.
0: Ja. Ik ken het nummer, dat hoor je, maar het is even de titel.
1: Ja, je zingt hem helemaal, ja. Wordt hem niet meer, hè?
0: Nee, joh, stop maar dan.
1: Ah, oh, zonde.
0: Jammer.
1: Het was Together Again.
0: Ja. Ja, ik ken hem wel, maar ja dat is de studiospanning.
1: Ah, ik moet echt zeggen, ik ben onder de indruk van je. Want het was allemaal niet makkelijk en je hebt het echt ontzettend genoeg. Ja. Goed, 2 hits, net geen 3, maar 2 hits.
0: Ja, die zijn het is jammer.
1: Daar had je 8 noten voor nodig. Ik ben wel heel benieuwd hoe Sander dit gaat doen.
0: Ik ook.
1: Want ook voor Sander gaat dit een pittige worden. Dus blijf zeker luisteren lekker naar de ochtendshow. Want over een paar minuten dan krijgt Sander exact dezelfde opgaves. In de 3 noten. George Michael is hier. Freedom in de Koen en Sander.

0: George Michael en Freedom.
1: De drie noten. Piet, Sander.
0: Sander is weer terug in de studio.
2: Ja, hallo.
0: Welkom terug, welkom terug. Ja, Pieter heeft zojuist gespeeld. Heeft een hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90 mogen raden. Wat is je voorgevoel?
2: Ik ga niet zeggen, ik ben zo gesloten als een oester. Nee, nou, ik denk dat hij het oké heeft gedaan.
0: Oké heeft gedaan.
2: Ja. Okay. Dat is mijn gevoel, hè?
0: Benieuwd hoe jij het er vanaf gaat brengen, Sander. Jij krijgt dezelfde hits te raden. We beginnen met een jaren 70 hit. Daar hebben we natuurlijk drie noten van beschikbaar. Maar kijken of je hem al kan raden op basis van noot 1.
2: Nou, daar heb ik helemaal geen idee.
0: Gaan we naar een tweede nootje van een jaren 70 hit.
2: Oh, The Doobie Brothers, Long Train Running.
0: Goed. De jaren 70 hit is geraden. Twee noten had je daarvoor nodig. We gaan naar een volgend decennium. De jaren 80. Eén noot.

0: Dat is The Boys of Summer.
1: Wauw.
0: Wauw.
1: Ik weet dat het een van jouw favoriete liedjes is.
0: Ja, goed liedje.
1: Je hoort hem graag.
0: Die tekst ook, ja.
1: Ja. Heb je inderdaad goed geraden? Ook daar had je twee noten voor nodig. We gaan nu naar een hit uit de jaren 90. Is weer een lastig beginnetje, hoor. Eén noot, kijk of je de titel weet.
0: Ik zou zeggen Another One Bites the Dust, maar dat is geen jaren 90. Nee.
1: Nee, geen Queen. We gaan naar een... wederom, tweede nootje.
0: Together Again van Dan Jackson?
1: Is goed.
0: Nou, je was niet scheutig met de noten.
1: Nee.
0: Niet scheutig met de noten.
1: Een lastige opgave, absoluut. En dat moet ik zeggen, Pieter heeft zich er ook goed doorheen geslagen. Sander, jij hebt 3 hits goed geraden, had daar 6 noten voor nodig. Pieter had 2 hits goed geraden en had daar 8 noten voor nodig. En dat betekent dat Sander gewonnen heeft. Ja, en Pieter, helaas dat we jou niet blij kunnen maken met dat mooie geldbedrag van 2200 euro.
2: Dat is jammer, maar meedoen is ook wel leuk.
0: En je gaat lekker op vakantie zo meteen, toch?
2: Hoe is dat?
0: Met de fiets op het dak.
2: Nou, achterop. Maar ja, dat...
0: Ja, nou, zelfs als je speelt met 5 achterop, je hebt 2 fietsen. Ja.
1: Nee, je hebt het echt ontzettend goed gedaan. Pieter, applaus is voor jou.
2: Dankjewel.
1: Dank voor de oesters. Een hele goede, veilige reis terug naar Zeeland natuurlijk. En geniet van je vakantie.
2: Ja, aan jullie ook. Goed weekend. Dankjewel.
1: Dankjewel. Gaat goed komen. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan gooien we er even een geldbedrag bij op. En dan mag je misschien wel hier naar de studio komen.
0: Ja, meld je aan. Doe dat.
1: Meld je aan in de app van Joe. Doobie Brothers hoor je nu.

0: Brothers met Long Train Running. Goedemorgen, de vrijdagochtend van Joe. Straks het nieuws, alleen goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Groot onderzoek in Rotterdam na de schietpartij van vanochtend.
0: En dan na negen, dan hebben we de singalong. En we gaan het vandaag een beetje anders doen dan anders.
2: Ja, het is een vredig verzoekuurtje. Dus verzoekplaatjes kan je gewoon op de app knallen uit de jaren 70, 80, 90. Het liefst met een vakantiekarakter. Maar let wel, vooral als je uit de regio Noord komt, heb je voorrang.
0: Ja. Want de regio Noord krijgt vanaf vandaag schoolvakantie.
2: Ja, dus we gaan onze topografische kennis ook even testen.
0: Leuk. Kom maar door. Wat wil je horen straks in de singalong? Laat het weten in de app van Joe. En ik kan je vast beloven.
3: And it will be the most unforgettable show the world has ever seen.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Fijne verjaardag.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: En
1: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
16: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
16: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zo hé!
16: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
16: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
23: Zijn we er al!
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
27: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,50.

0: Tour. Dit is Joe. Een speciale singalong onderweg met liedjes die jij gaat aanvragen in de app van Joe. Het nieuws van 9 uur. Ah nee, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Lagere straffen door lange rechtszaken. Honderden moordenaars en verkrachters kregen de laatste jaren een lagere straf omdat hun rechtszaak te lang duurde, blijkt uit onderzoek van RTL. Justitieminister Van Wil erkent de problemen en komt met een oplossing.
2: Die keten zit verstopt, het duurt te lang. Er moeten echt drastische dingen veranderen. Dat is waarom we nu met een deltaplan gaan komen om het systeem echt in beweging te krijgen. Het is hoog tijd.
1: Maar dit zogenoemde deltaplan komt er wel pas over een jaar. Groot onderzoek in Rotterdam na de schietpartij van vanochtend. Er zou 5 tot 7 keer zijn geschoten. 1 man raakte gewond, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht.
1: En de politie heeft ook een vuurwapen gevonden. Gisteren was er op dezelfde weg ook al een schietpartij. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Bijna 2600 mensen zijn nu om het leven gekomen. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Nou, toch is er ook goed nieuws. Na 8 dagen is er een man levend onder het puin vandaan gehaald. En de zomervakantie begint officieel. Vanmiddag trapt de regio Noord hem af. Het zal niet meteen leiden tot een massale uittocht, verwacht de ANWB. Maar vakantiegangers die wel meteen in de auto stappen naar de camping moeten rekening houden met vertraging in het zuiden. Hoor je Bart van Nederland.
4: We houden er ook rekening mee dat er in Duitsland weer op heel veel plekken aan de weg wordt gewerkt. In Frankrijk rijden we bijvoorbeeld langzaam op die typische routes verleien, de A7 en ook de A9 van Orange naar de Spaanse grens is altijd aanpoten.
1: En vooral zaterdag wordt het in Frankrijk en Duitsland druk. Het weer van Weerplaza, zowel vandaag als dit weekend, zonnig en droog. Het wordt 18 tot 25 graden.
0: 12 vertragingen op de weg, dat valt dan nog mee op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een ongeluk tussen Nederweert en Kelpen-Oler, 13 minuten vertraging. En een kwartiertje op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens.
5: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Ja, goedemorgen, 9 uur geweest. Ja, dan hebben we altijd een singalong. Maar de singalong van vandaag, die is net even wat bijzonderder. Want je hoort het al in het nieuws, regio Noord heeft zomervakantie vanaf vandaag.
6: Ja, hartelijk vakantie allemaal. Geniet ervan, maak er een onvergetelijke en vooral een ontspannen zomer van.
0: Ja, heerlijk. We gaan naar Michael, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Michael.
7: Hallo.
0: Ja, ben je al een beetje in de zomersfeer of komt het voor jou nog allemaal te vroeg?
7: Nee, ik ben schilder, ik sta buiten. Ik ben al lang in zomerse sferen met dat mooie weer van vorige week.
0: Oh.
6: Ja, je zal wel inderdaad bruine benen en bruine armen hebben.
7: Inderdaad.
6: En dat komt niet door de verf.
7: Nee, inderdaad.
0: Hey, dit zijn op zich prima temperaturen om te werken, neem ik aan, hè Michael?
7: Ja, nu is het heerlijk.
0: Maar vorige week was het natuurlijk even anders. De droogte de verf, denk ik niet.
7: Ja, aangepaste tijden. Iets eerder naar huis, iets vroeger beginnen.
0: Ja.
6: Nou, de droogte verf. Ik denk dat hij op de kwast al droogte met 40 graden.
0: Dat zou ook nog kunnen.
7: Ja, inderdaad. Dat was niet te doen.
0: Hey, het is een bijzondere singalong, want we mogen. Ja, je mag gewoon liedjes aanvragen. En ook jij doet een muzikale duit in het zakje. Welk liedje wil jij horen in een singalong, Michael?
7: Ik wil graag Summertime horen van Jesse Jeff en de Fresh Prince.
8: Alles, please!

0: Joe Singalong. Elke ochtend meezingen met Joe.
1: Ja, en we doen de liedjes op verzoek deze ochtend. Dus je mag een plaatje aanvragen, een nummer aanvragen in de Joe-app. Speciaal voor de regio Noord, want die hebben we vanaf vandaag vakantie. Nancy komt met Club Tropicana. Twan die komt even met Robin S. en Show Me Love. En Kilian zegt aanvraag vanuit de regio Noord op fietsen van Skik.
2: Oh, ook een hele leuke plaat. Ja, zeker. Regio Noord heeft voorrang, want die hebben vakantie. En niet getreurd regio Midden- en Zuid. Jullie komen volgende week en de week daarna.
1: Ja hoor, doen we dat gezellig op vrijdagochtend hier bij Joe. Anita.
3: Ja, goedemorgen.
1: Uit het oosten van het land, maar ja, valt onder de regio Noord, Markelo.
3: Dat klopt, ja.
1: Dat klopt. Ben je in vakantiesferen?
3: Nou ja, met dit weer wel, ja, inderdaad.
1: Ja, toch?
2: Ja. Hoe ziet je vakantie eruit?
3: Nou, ik heb een beetje vakantie, want ik ben oppastante van twee geweldige achternichtjes.
1: Ja.
3: En die gaan zondag met vakantie en dan doe ik het ook een beetje rustiger aan met mijn man.
1: Ja.
3: Dus we gaan een beetje in Nederland en hier in omstreken gewoon wat lekkers, wat fijn.
1: Omgeving Markelo is prachtig, hè?
3: Ja, is echt prachtig. Ja, maar je wil ook wel een keer wat anders zien, hè?
1: Dat snap ik.
3: Maar dit is prachtig.
1: Anita, welk liedje zou jij willen horen in de singalong?
3: Nou, van Olivia Newton-John, Physical.
1: Ik hoor hem al.
2: Ik hoor hem ook al.
3: Nou, lekker. Ga ik een paar buikstuwoefeningen doen.
1: Nou.
2: Even de apps trainen.

0: Nina und 99 Luftballons. In de singalong voor de vrijdagochtend. Dat doen we altijd iedere dag, tussen 9 en 10 singalongen. Maar vandaag en ook volgende week en de week erop hebben we besloten om gewoon verzoekjes te gaan draaien vanwege de vakantie.
1: Ja, dus we gaan al langzaam maar zeker jou in zomerse vakantiesferen brengen.
0: Ja, vanochtend de regio Noord aan de beurt. En Benny uit Emmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Laatste werkdag, hè, vandaag.
2: Ja, dat klopt. Ik moet nog een half dagje en dan zit het er voor mij op.
1: En dat halve dagje ga je nog echt even aan de slag? Of denk je, het zal mij een tijd wel duren, extra kopje koffie en een beetje neuspeuteren?
2: Nee, ik moet nog wel even een overdracht en eventjes dingen afhandelen. Ja, je weet hoe dat gaat. Ja, dus het is nog wel een druk dagje.
0: Oké. Okay. Ja, druk dagje bij de gemeente Stadskanaal, want daar ben je aan het werk. En dan ga je op vakantie ook. Waar ga je naartoe?
2: Naar Italië.
0: Lekker.
1: Lekker.
2: Ja, zeker.
1: Nou, we gaan jou in de zomerse sfeer brengen. Ik zei het al, waarmee kunnen we jou verblijden?
2: Ik dacht aan Borduga's de Amor. Mooie Spaanstalig liedje. Volgens mij is Tander er ook wel redelijk fan van. Want ik denk dat ik het van Tander heb.
1: Ja, ik vind het zelf het allermooiste zomerliedje ooit gemaakt.
2: Nou, dat, volgens mij, dat heb ik nog altijd onthouden. En sindsdien is dat ook in mijn playlist gekomen. Maar hartstikke mooi.
1: En als je nou echt gewoon de muziek tot je neemt en goed naar die tekst luistert, dan is het net of ze in het Stadskanaal tegen je zingen.
2: Dat is heel vergelijkbaar, ja, klopt.
0: Benny, alvast een hele fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel. Jullie goede uitzending.
0: En hier is Juan Luis.

0: ongelooflijk mooi. En liedjes die stromen binnen in de app van Joe. Erik komt met Here Comes the Rain Again van D-Rhythmics.
1: Oh, mooi.
0: Prachtig ook. Telt de regio Noord-Limburg ook, zegt Melissa.
1: Nee.
0: Nieuwe Man in the Mirror van Michael Jackson. En Michael, of Michel moet ik zeggen, die vertrekt dinsdag lekker naar Curaçao voor vakantie. Ja, lekker. Regio Noord heeft vanaf vandaag vakantie. En liedjes aanvragen mag in de app van Joe. We gaan verder naar het nieuws van 9:30. En dan krijg je van Alain, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Als je op vakantie gaat, dan is het altijd opletten hoe je moet rijden. En dat ondervond ook een Nederlander in Zuid-Frankrijk.
0: Hoor je zo meteen over een paar minuten.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Even bollen. Iedereen moet het weten.
15: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
16: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: stories are true.
1: The story has just begun.
2: Disney's Vaiana, kom tot leven.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: Are you ready to be the hero?
2: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Zowel vandaag als dit weekend. Zonnig en droog. En het wordt 18 tot 25 graden. Helemaal prima. En dan de verkeersinformatie. Een paar korte vertragingen op de A2 Eindhoven-Maastricht... tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 10 minuutjes nog en de 20 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen... voor de Duitse grens. De singalong gaat verder na het nieuws. Hier is Alain Altena.
5: Goedemorgen. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij de schietpartij in Rotterdam... is overleden, dat zegt de politie. 7 mensen zijn opgepakt. Het is onduidelijk wat hun rol is geweest. En ook is niet bekend wat er nou is gebeurd. Behalve dat er een ruzie zou zijn geweest. En gisteren was er op dezelfde weg ook al een schietpartij. Vakbond FNV gaat door met acties en stakingen bij slijterij Gal en Gal. Ondanks dat er een cao-akkoord is bereikt met een andere vakbond. De medewerkers zouden namelijk nog steeds niet blij zijn. Personeel van Gal en Gal legde eerder al het werk neer omdat ze meer geld wilden. Tientallen winkels waren daarom dicht. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. En als je op vakantie gaat, dan is het altijd opletten hoe je moet rijden. Merkte ook een Nederlandse toerist laatst in het zuiden van Frankrijk. Hij had blijkbaar zijn afslag gemist en besloot om zijn auto in zijn achteruit te zetten.
6: Oeh.
5: Maar dat deed hij op de snelweg.
6: Oeh. Ach jongens.
5: Ja, beelden ervan staan online en mensen zijn niet enthousiast. Neem meteen zijn rijbewijs af, wordt er geschreven.
4: Ja. Maar je ziet soms dingen gebeuren op de snelweg. Of trouwens ook buiten de snelweg, omdat je denkt... ja, hoe haal je het in je hoofd?
6: Nou ja, ik ging afgelopen woensdag naar Amsterdam-Noord. Dan ging ik met de fiets en dan ga je... het pontje heb je dan, hè? Dan ga je van de ene kant naar de andere kant. En dat is altijd een drukte van je welste. En dan kwam er een vrouw in een kantaatje, zo'n invalide wagentje... en die ging de pont oprijden en die ging hup, op de rem... en die begon op de telefoon te tikken. Maar die rolde dus langzamer zeker achteruit.
4: Oh nee.
6: Ja, en iedereen op dat ding tikken. Maar mevrouw was echt zo druk met de telefoon... dat ze dat gewoon allemaal niet hoorde. Ik denk dan, laat lopen. Ze rolt zo plots het water in.
4: Maar ze stond op tijd stil, begrijp ik.
6: Uiteindelijk wel,
4: gelukkig maar. Alain, dankjewel voor het belangrijkste nieuws van vandaag. Het is vrijdagochtend 3 juli en we beleven de Joe Singalong.
7: De Joe Singalong.
4: Met een bijzondere editie, want je kan liedjes aanvragen... maar alleen als je uit de regio Noord komt. Want daar begint vandaag de vakantie. Lydia hebt Rio de Janeiro. En ook Yvonne, Jeroen en Marijke vragen hem aan. Lekker meezingen nu in de singalong met Maywood.

0: betreft de regio Zuid en de regio Midden. Ja, dat is dan volgende week en de week erop natuurlijk. Sophie, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, Sophie, ja, jij zit dan in Rotterdam en Leiden. Dat is niet helemaal regio Noord natuurlijk.
1: Nee, maar we komen oorspronkelijk uit Enschede.
2: Oh, okay. Ja, dat is een goed vraag.
0: Sophie, je zit met je zus Annemijn in de auto, hoor ik.
1: Ja, zeker.
0: En waar zijn jullie naartoe onderweg?
1: Naar Rokanje, naar onze Open Oma.
0: Oh.
2: En wat ga je noemen, Open Oma?
1: Ik denk een beetje chillen op het strand en vanavond lekker uit eten.
2: Nou, heerlijk.
0: Wat een lekker vooruit.
2: Dat is een heerlijke vrijdag. Vrijdag.
1: Ja.
2: Vrije vrijdag.
0: Welk liedje willen jullie horen in de singalong?
1: Wij willen heel graag Rosanna van Toto horen. Want onze Open Oma zijn heel erg fan van Toto.
0: Sophie en Annemijn, dankjewel. Fijne dag.
1: Ja, heel erg

0: gaan van Toto naar Bobo.
1: Ja, DJ Bobo. Ja, een Oostenrijker of een Duitser die in het Engels zong. Ja, begin jaren 90 had hij een paar van diezelfde inwisselbare hitjes. Maar dat waren wel echt allemaal lekkere hitjes. En ik zal nooit vergeten dat ik in Roemenië was in 1994. En dit liedje om de 5 nummers voorbij kwam. Het was, weet niet, het was waarschijnlijk een hele luie DJ of DJ Bobo zelf. Maar als ik dit hoor, ga ik er helemaal los. En natuurlijk met de mooiste zinsnede ooit. Poëtisch, kan op een tegel. Music is what I'm living for.
0: Ja, dit is het heeft ook echt iets fouts, maar het is heerlijk. Uit de jaren 90. Ingrid appt ons. Goedemorgen. Ik zou graag Everybody van DJ Bobo willen horen. En speciaal willen aanvragen voor René den Oude. We moeten nog een uurtje rijden voordat we op de camping in Spanje zijn.
2: Music is what I'm living for.
0: Ja, die

0: Papa Chico.
1: Papa Chico. Tony Music is what I'm living for.
0: DJ Bobo. Linda, die hebt geweldig zo lang niet gehoord. Daarom luister ik naar Joe. Ja, leuk, dankjewel. Wij draaien liedjes die jij aanvraagt in de app van Joe. En

0: Marit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Obdam, jij gaat straks de kinderen halen en dan is het tijd voor de vakantie, hè?
1: Ja, klopt.
2: Waar ga je heen en wanneer ga je?
1: We gaan volgend weekend gaan we en dan gaan we lekker naar Noord-Frankrijk.
2: Oh, lekker.
0: Ja, beter dan Zuid-Frankrijk, hè, met die bosbranden die nu gaan.
1: Ja, klopt. Wij zitten in Normandië, dus we zitten lekker aan de kust.
2: Mooi. Ach, lekker mooi. Oestertjes eten.
1: Nou, dat denk ik niet, maar...
2: Rustig maar, hoor, Marit.
0: Heb je er zin in? Kijk jij uit naar de vakantie?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Altijd lekker.
0: Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, ga er ontzettend van genieten, Marit. En je hebt de eer om het laatste liedje aan te vragen in de singalongen van vandaag. Waar heb je zin in? Waar kunnen we je mee verblijden?
1: Nou, ik wilde eigenlijk Oors Joors aanvragen, maar dat is niet uit jullie... hoe zeg je dat? Dat is pas vanaf 2006. Dus ik heb gekozen voor Gerard Joling, onze lokale held eigenlijk. En die zegt, zing met me mee op het plein. Nou, dat is wat we straks gaan doen op het schoolplein met z'n allen. Het liedje op schoolplein is helaas wat minder leuk dan Gerard Joling. Dus ik denk, ik zing hem nu alvast mee.
0: Hoe gaat het liedje op het schoolplein dan?
1: Ja, dat is echt... Nou, je moet het eigenlijk even googlen. Dat is Finny en Vee en dat heet De Laatste Schooldag.
0: Maar doe ze een stukje.
1: Nee, ik kan het niet meezingen. Dat is echt te erg.
0: Oh, jammer. Okay. Ja. Dan houden we het gewoon lekker bij Gerard Joling.
1: Gerard, ja.
0: Ja, hoor, gaan we doen. Hele fijne vakantie, Marit.
1: Dank je wel.
0: En ik zou zeggen, zing maar mee in de singalong. Met Geertje.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
9: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 pint Lady Appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En Melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
26: Mooi van Ethos.
27: Dit is jou. 10 uur en hier is het nu.nl nieuws. Krijg je van Ellen Altena.
28: Goedemorgen. 7 mensen opgepakt bij de schietpartij in Rotterdam vanochtend. Daarbij raakte een man zwaar gewond en diegene is in het ziekenhuis overleden. Het is onbekend wat er precies is gebeurd en ook is het niet duidelijk waarvoor de 7 mensen zijn aangehouden. Gisteren werd in dezelfde straat ook al geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een nieuwe methode ontdekt om mensen te linken aan aanslagen met vuurwerkbommen. Poeder uit de bom kan achterblijven op de kleding of handen van iemand als het explosief wordt gemaakt. En met de nieuwe methode kan dat poeder worden opgespoord. In een paar gevallen zijn er al mensen zo veroordeeld. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Bijna 2600 mensen zijn nu om het leven gekomen en 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Toch is er ook goed nieuws. Na 8 dagen is er een man levend onder het puin vandaan gehaald. Dan het WK voetbal. Na Ronald Koeman is ook de bondscoach van Duitsland opgestapt, melden Duitse media. Duitsland werd net als Nederland door penalties uitgeschakeld in de 16e finale. En de trainer Julian Nagelsmann kreeg daarna de keuze of opstappen of ontslagen worden. Hij koos voor opstappen. Het weer van Weerplaza, zowel vandaag als dit weekend. Zonnig en droog. Het wordt 18 tot 25 graden.
27: Dankjewel, Ellen. Dan de verkeersinformatie bij Joe. Flitsmeister meldt 1 vertraging A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam. Ongeluk gebeurt daar, een half uur extra reistijd.
29: Dit is Joe met Daniel Smulders.
27: En start de vrijdag met een lekker disco-liedje. Dat is altijd goed, hè? Daarom de Bee Gees, You Should Be Dancing, naar Tina Turner. Yeah!

uit de 70s bij Joe. Geeft die discobal even een slinger. Want de mannen van Duran Duran die hebben pas een nieuwe track uitgebracht. Het is nieuwe disco. Het heet Free to Love. Simon Le Bon van Duran Duran noemt de track disco uit de jaren 20. Bedoeld als tegengif voor een verdeelde wereld. Ik wil het er even doen met een lekkere classic van ze. Ordinary World bij Joe.

0: One Night in Bangkok.
1: Klinkt als een exotische nachtclubhit, maar komt uit een musical. Beetje saai over schaken. En het bewijst dat zelfs een potje schaak wel een heel ondeugend liedje kan hebben. Hoor je bij Joe met de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Weet je uit welk liedje de volgende zin komt? I just want you to know who I am. In een tijd waarin iedereen zichtbaar is, maar niet gezien wordt altijd, komt die zin nog steeds binnen. Het is het verhaal uit een film. City of Angels, liedje wat erbij hoort, hoor je zo naar een van de grote hits van ABBA.

0: mooiste liedjes uit de 90s. Goo Goo Dolls en Iris. Op je vrijdagochtend. Mooiste ochtend van de werkweek. Richting het weekend. En ik heb een heel toepasselijk liedje voor je over weekend. En ook de Pointer Sisters komen er zo aan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
23: Hak je dag!
24: Oh, wat een goal!
25: Goal?
26: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl,

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Verkeersinformatie bij Joe. Het is 10:30 geweest. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen van 10 minuten of langer. Dat is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Dus brug bij Wessem naar Kelpen-Oler. Defect voertuig daar zorgt voor 20 minuten extra reistijd. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. En de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Gouda, Nieuwekerk en de IJssel 10 minuten.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: En die rapper van Scooter zou zeggen: Pan the mic, I'm the teacher. Spread my words like a preacher. The Weeknd komt er namelijk aan.

gast van Scooter, die heeft toch een jaren 90 versie van dit liedje gemaakt ooit. Die riep nog Respect to the Man en The Ice Cream Van. Weekend was dat, Earth and Fire bij Joe. En je staat er met één been al in dit weekend. Voelt goed. We hebben het best uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Weet je, vanavond om 7 uur, een uur lang 70s, om 8 uur 80s en om 9 uur hoor je een uur lang de 90s. En een goed voorproefje heb ik van de Backstreet Boys die je zo hoort bij Joe.

0: Backstreet Boys bij Joe, everybody. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wil je als eerste?
1: Goed!
0: Oké, het is maar net waar je van houdt trouwens. De dagen van een beetje afkoeling zijn voorbij. Vanaf morgen wordt het weer heerlijk zomers. In Limburg kan de temperatuur 28 graden worden. Dus ik dacht de ultieme zomerplaat moet ik er even bij pakken. Dit is La Bamba, los!

0: liedjes hoor je dat. De 70s, 80s en 90s. Je luistert naar Joe. Mijn naam is Daniel. We hebben ontzettend veel 70s, 80s en 90s. Op Billy Joel komt eraan. En een van de grote hits van U2 na het nieuws van 11 uur. En dat wordt gelezen door Alain. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het gaat steeds vaker gebeuren dat we bellen met een robot.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
10: Hamster.
12: Goedemorgen.
13: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
12: Mm.
13: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS International.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
0: Fans van Voordeel.
19: Aldi, kom gezellig langs bij jouw Reedshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Dit is jou. 11 uur geweest en hier is het nu.nl nieuws. Krijg je van Ellen Altena.
3: Goedemorgen. Volop onderzoek. Na de dodelijke schietpartij in Rotterdam vanochtend. Een man is daarbij omgekomen. 7 mensen zijn opgepakt en de politie heeft nog veel vragen.
4: Er is nog even wat onderzoek nodig en we hopen ook echt dat mensen die denken, oh, ik heb toch iets gezien of gehoord of beelden, dat ze dat bij ons melden. Het was tenslotte al licht, dus misschien helpt dat.
3: Gisteren was er in dezelfde straat ook al een schietpartij. Daarbij raakte iemand zwaar gewond. Er wordt nu gekeken of er een verband is. Schiphol verwacht deze zomervakantie ruim 12,7 miljoen reizigers. En zijn er iets meer dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het per dag om zo'n 219.000 passagiers die vertrekken, aankomen of overstappen. En de populairste bestemmingen zijn, net als de afgelopen jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. In Oekraïne zijn vannacht opnieuw meerdere mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Dat melden autoriteiten daar. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen. Gisternacht waren er ook al zware aanvallen in Kiev. Daarbij kwamen 30 mensen om het leven. En het gaat steeds vaker gebeuren dat we bellen met een robot. AI helpt ondernemers straks bij KPN om telefoontjes aan te nemen, schrijft het AD. Dan krijg je dus niet meer de loodgieter aan de lijn, maar een chatbot die ook meteen kijkt of er daadwerkelijk nog plek in de agenda is. Ja, mocht je toch een echt mens willen spreken, dan kan dat. Dan moet je het wel even aangeven bij AI. Het weer van Weerplaza, zowel vandaag als dit weekend zonnig en droog. Het wordt 18 tot 25 graden.
2: Dankjewel, Ellen. Verkeersinformatie dan bij Joe. Krijg je van Flitsmeister. Het gaat om 3 vertragingen van een kwartier of langer. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen knooppunt Het Vonderen en Kelpen-Oler. Dan zit je op 33 minuten aan extra reistijd. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. En ruim 20 minuten op de A73. Als je rijdt van Nijmegen naar Maasbracht tussen Belfeld en Bezel, komt door een ongeluk.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: En een van de grote is van Billy Joel, ga je zo horen, dat is My Life. It's You Too, Someday, Bloody Sunday. Yeah.

advies krijgt en denkt, joh, zoek het lekker uit. Bedankt voor je mening, ik leef mijn eigen leven wel. Billy Joel was dat bij Joe. Dat is trouwens ook een motto van Michael Jackson, hè. Je kunt over de inhoud van die film over zijn leven vinden wat je wil, maar goed scoren doet hij. De film heeft inmiddels wereldwijd ruim 850 miljoen euro opgebracht. Nog succesvoller dan de film Oppenheimer. En vervolgens onderweg. En hier is hij bij Joe.

voor het noorden van het land. Die hebben vakantie, dus die zingen. Lekker vrijdag, zomervakantie voor het noorden van het land gedaan, toch? Dit weekend al veel dakkoffers en caravan te zien op de Route du Soleil. Met als doorreis of bestemming La Douce, France. Bonjour, croissant, café au lait, merci beaucoup. En in de tent nog één keer luidkeels meezingen met La Belle. Voulez-vous coucher avec moi?

0: geen woord Frans. Ja, voel even hoe couché effect. Maar het zal wel. Zometeen hoor je bij Joe Take That. En wat was het huilen toen ze uit elkaar gingen. Oh. Of is het toch nog niet helemaal klaar? Laat je er zo wat meer over horen. Want er is nieuws over Take That. En ook hoor je Taylor Dane.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires. Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
9: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee.
18: Plus.
15: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
19: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Melding voor de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 25 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort door een defect voertuig. Ruim een kwartier vertraging en dat geldt ook voor de A76. Rij van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. De weg is daar dicht, kwartier extra reistijd.
26: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: En zijn ze back for good. Take that, ga je zo horen. Ik heb nieuws over ze, maar eerst Taylor Dane, Tell It To My Heart.

Prachtig. En de boyband toen Robbie Williams voor zichzelf wilde beginnen in de jaren 90. En voor wie in die mineurstemmetjes blijven hangen al die jaren, heb ik goed nieuws. Ze zijn weer gewoon op pad met de Circus Live Tour. Met Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, inclusief acrobaten, spektakel en de grootste hits. Take That is gewoon weer een beetje terug aan het komen. Netflix heeft begin dit jaar een driedelige docu online gezet. Die is goed voor 7,5 van de 10 sterren. Dus er zit gewoon weer een beetje leven in Take That. Je weet wat er allemaal nog gaat komen. Zo direct bij 12 uur maak je klaar voor de Joe 80's Lunch. We hebben een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. En geef maar door via de app van Joe wat je graag wil horen.

Weet je wat haar bijnaam ook wel is? De vrouwelijke Rod Stewart, omdat ze ook zo lekker rauw klinkt. Kim Carnes was dat, Betty Davis Eyes bij Joe. Met de destijds de 70s, 80s en 90s. 80s lunch komt er zo aan. Eerst hoor je Deep Blue Something.

0: liedje over een relatie die nog maar in één draadje hangt. Niet, we horen bij elkaar, maar we vonden ooit dezelfde film wel leuk. Weet je dat, Erik? Tegenwoordig is dat het Netflix-profiel van je ex dat je nog niet hebt verwijderd. Breakfast at Tiffany's was dat. You Wanna Deep Blue Something bij Joe. Met zo de Joe 80's Lunch. We hebben een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. En we starten direct na het nieuws met Jannat. Goedemorgen nog, Jannat.
1: Goedemorgen, Daniel. Zometeen in het nieuws pech voor online gokkers die dachten dat ze hun geld terug zouden krijgen. Dat gebeurt dus niet.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stop vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Hoi van Ethos.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: gaan een tandje goedkoper
1: bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: 12 uur, hier is het nu.nl nieuws en dat krijg je van Jan-Ad Adelsen.
13: Goedemiddag. Dikke pech voor duizenden gokkers die geld hebben verloren bij online casino's. Omdat veel gokbedrijven tot 5 jaar geleden illegaal werkten, dachten deelnemers die toen speelden dat ze hun geld terug zouden krijgen. Maar de Hoge Raad heeft beslist dat de bedrijven niet hoeven uit te betalen, meldt het AD. Gokkers die individueel een zaak aanspannen, maken nog wel een kans. In zeker 3 gemeenten zal komende oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Het landelijke vuurwerkverbod gaat dit jaar in, maar groepen kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de gemeente. Delft doet daar niet aan mee, heeft de gemeente besloten. Gisteren kwam Os met dezelfde boodschap en Amsterdam heeft al jaren een totaalverbod op vuurwerk. In Frankrijk zijn tijdens de ernstige hittegolf van 2 weken geleden bijna 30% meer mensen overleden dan normaal. Dat komt neer op 2025 sterfgevallen meer. Waarschijnlijk komt het aantal doden nog hoger uit. In de week van 22 juni werd het op veel plekken in Frankrijk meer dan 40 graden. Vooral in Parijs vielen veel hittedoden. In Amsterdam is een man van 20 opgepakt voor poging tot doodslag bij rellen rond de WK-wedstrijd Nederland-Marokko, schrijft de Telegraaf. Op sociale media is te zien hoe een fan in een oranje shirt maandagochtend wordt aangevallen door jongens op straat, van wie er 1 uithaalt met een kettingslot. De politie heeft behalve de aanvallen nog meer verdachten aangehouden. En dan nog het weer van Weerplaza, een mix van stapelwolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog, voor ongeveer 22 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig, morgen meer bewolking.
12: Dankjewel, Jonat. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. De volgende vertragingen van een kwartier of langer. Dat is de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 20 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen Grijshoort en Valburg, een kwartier. A50 Arnhem naar Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo, daar zit je op 25 minuten. Rij vanaf Hoenderloo naar Beekbergen, daar zit je op 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. En de A76 is dicht van Geleen naar Keulen tussen Kundenberg en Duitsland, een kwartier extra reistijd.
14: De Joe 80's Lunch, yes. Met Daniel Smulders.
12: Ja, goedemiddag, met zo'n nummer dat zich afspeelt in de toekomst. Tijdens een 100-jarige oorlog op Mars. Nou ja!

0: ethisch lunch, smakelijk. Wil je zelf ook even in de platenbak struinen en iets opzetten? Dat kan, hè? Spreek even wat in via de gratis Joe-app. En nu neem ik je mee naar Outer Space. Gemaakt met in gedachten de toekomst tijdens een 100-jarige oorlog op Mars. En in dit verhaal probeert een vrouw met haar man te bellen tijdens een missie, maar dan verschijnen er wolken voor de maan en valt de verbinding weg. Het is een liefdesverhaal met een dramatisch einde.
1: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: hè, Desiree?
1: Die heb ik al lang niet meer gehoord. Het liedje over Mars, zeg maar. Ja. Ik ben heel blij om het nu te horen.
0: Doen we graag een Joe 80's Lunch Raw Band. Clowns Across the Moon. Zo hoef je hem niet te shazamen.
2: De Joe 80's.

zijn de jaren 80 toch leuk. Zo herkenbaar ook, hè. Echt, zelfs dit liedje herken je als je hem achteruit draait. Ja, je weet meteen welke het is. Golden Earring, The Twilight Zone. Zo kan ik je ook even helpen aan een gedachte en een herinnering als ik het heb over een vliegende draak. Witte draak met de naam Falcor. Dat liedje ga je zo meteen horen. En ik kan je ook helpen aan een bepaald ritme. Ik hoef maar één dingetje te laten horen en je weet meteen wat het is. Ik speel hem expres verkeerd. Ja, hè? Ja, zo makkelijk. Je weet meteen welk het is. Ook al is het verkeerd of niet. Hier is het.

0: Faster! We have to hurry!
1: All right! Hang on tight!
2: Stap maar achterop! Velcar brengt je overal waar je naartoe wil uit de Never Ending Story. Limaal was dat. Joe Ethisch Lunch gaat zo verder. Alleen maar iets uit de jaren 80, hè, tot 1 uur. Split Ends, Message to My Girl. En ook hoor je John Farnham, You're the Voice.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer,
9: here we go.
8: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
21: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.

0: hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
9: Ja... Je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Verkeersinformatie bij Joe. Volgende vertragingen van 20 minuten of langer. En dat zijn best wel wat opstoppingen, hoor. Uit Veenendaal-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug is dat ongeluk gebeurd. Een half uur extra reistijd. Ook een half uur op de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brielen-Noordbrug. Ruim een uur extra als je rijdt van Arnhem naar Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo. 14 kilometer file ook. En de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug door een ongeluk. Een half uur. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en Beekbergen, ook een half uur extra reistijd.
12: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
11: Goedemiddag en smakelijk eten. Lekkere jaren 80 is op je boterham. Split Hands en John Farnham, You're the Voice.

0: Lekker hoor, vrijdagmiddag en de hits uit de jaren 80 tot 1 uur bij Joe. Joe 80's Lunch. Mijn naam is Daniel Smulders. Smakelijk eten. Noorden van het land, fantastisch als je daar zit. Schoolvakanties gaan beginnen. Voor de rest van het land, ook mooi nieuws.
1: Weekend!
0: Yo hoor! Bijna
1: weekend!
0: En wil je helemaal los, dan gooi je het eruit je tenen. Pak ik daar een heel toepasselijk weekendplaatje bij, oké? Tarzan Boy in de 80's Lunch, Baltimore.

0: favoriete tracks van Bryan Adams, die veel aangevraagd wordt voor de Joe 80's Lunch. Summer of 69. Ook de favoriet van Victor, die appte me net dat hij heel veel zin heeft in dit liedje. Want hij heeft namelijk een mooie herinnering aan. Nou, toen ze de eerste date met zijn vriendin in die tijd. En nu is zij zijn vrouw. En hij wil nog wat kwijt. Marjolein, schatje, gefeliciteerd met onze huwelijksdag. Je maakt me iedere dag toch net zo gelukkig als die ene dag.
1: Oh.
0: Ik heb er wel een ander mooi liedje wat daarbij hoort.

0: favorite waste of time. Mag je dit een eendagsvlieg noemen? Ja, want we noemen die andere hitters van Owen Paul. Ik hoor alleen maar krekels in de verte, dus die heeft hij niet. Lekker zomerliedje hoor je. De Joe 80's Lunch, die ten einde is. Maar maak je geen zorgen, vanavond om 8 uur weer een uur lang jaren 80 hits in de 80's at 8. En zometeen hoor je Chantal met lekkere liedjes uit de 70's, 80's en 90's. En dat is allemaal na nieuws met Jan Ad Adolfsson. Goedemiddag.
1: Hallo Daniel. Zometeen in het nieuws mannen aangehouden die enorme bedragen witwasten.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De grootste country show ooit in Nederland. Lou Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Lou Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
9: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
19: vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl.

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Ah, dat lucht op.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: De scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is 2 voor 1. Goedemiddag. Het nu.nl nieuws krijg je van Jan Ad Adolfsen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Fiat heeft 3 mannen uit Rotterdam aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Het zou gaan om ruim 100 miljoen euro. De verdachten sjoemelden via verschillende bedrijven. Eentje had bijvoorbeeld een uitzendbureau. Het geld dat daar binnenkwam voor het inhuren van personeel werd overgemaakt naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong. Bij het onderzoek zijn meerdere woningen, voertuigen, een boot en contant geld in beslag genomen. Een grote verkeerscontrole gisteren op de A58 en A4 in Zeeland en West-Brabant. Die was bedoeld om afleiding in het verkeer tegen te gaan. Er werden 124 boetes uitgedeeld, de meeste voor bellen onder het rijden. Ook andere overtredingen werden aangepakt. 2 bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze meer dan 50 km per uur te hard reden. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen aan subsidie gekregen van de Nederlandse overheid, heeft RTLZ ontdekt. Dat geld is bedoeld voor investeringen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar dat een tabaksgigant als Philip Morris subsidie krijgt is opmerkelijk. De overheid probeert juist op allerlei manieren mensen van het roken af te krijgen. Dan het WK voetbal. Duitsland lijkt alweer een nieuwe bondscoach te hebben. Oud-Liverpool-trainer Jurgen Klopp moet het gaan doen, zegt de Duitse voetbalbond. Dat is snel, want eerder vandaag stapte Julian Nagelsmann op als trainer. Duitsland werd net als Nederland door penalties uitgeschakeld in de 16e finale. Volgens de Duitse voetbalbond heeft Klopp al ja gezegd. En dan nog het weer van Weerplaza. Droog met zon en stapelwolken. Het is gemiddeld 22 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel iets warmer dan vandaag.
2: Jan, dankjewel. En tot zometeen weer dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Het is druk in Nederland. 64 files. 4 files zijn langer dan 25 minuten als je erin staat. Sterkte op de A2, Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel. Tussen Sint-Michiels-Gestel en Empel daar 54 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en de Empelbrug. Ongeluk gebeurt, 42 minuten. En lang op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar 1 uur en 6 minuten vertraging. En de A50, de laatste, die langer is dan 25 minuten. Arnhem-Os tussen de Takietesbrug en Bankhoef. Daar een ongeluk gebeurt, 43 minuten vertraging.
4: Dit is Joe met Jos Egging.
2: Hey, goedemiddag, lekker op je vrijdagmiddag met zometeen Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland. Eerst Elton John.

Bij Joe, je komt in de stemming voor het weekend met het best uit de 70s, 80s en 90s. Ik ben Jos, je bent bij Joe. Goedemiddag. Hey, en heb jij dat ook wel eens? Dat je wat afvraagt en denkt, ja, aan wie moet ik dit nu vragen? Nou, ik hou dan toch het meest van de ouderwetse lezersvraag. Ja, ik zat even de krant te lezen deze week. En daar stelde iemand de vraag die ik al heel lang heb. Heb je betaald voor de benzine die achterblijft in de slang na het tanken? Nou, het antwoord van auto-expert Niek Schenk is ja. Maar ja, hey, voordat je boos wordt, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor je voorganger. Dus eigenlijk geven we het gewoon door. Ja, niet niks trouwens. Soms wel tot een liter. Kost je in Nederland €2,20. Voor hetzelfde litertje 50 cent minder betalen, kan hoor. Moet je natuurlijk naar België. Zonder twijfel, het goede doel. Nu, bij Joe.

0: weinig stemmen uit de muziekgeschiedenis zo kraakhelder mooi als die van haar. Whitney Houston bij Joe. Hey, ik denk dat veel Amerikanen haar er graag bij zouden hebben gehad tijdens de viering van de 4th of July morgen. Hoewel, volgens mij gaat het daar meer om andere dingen dit jaar. Ik las dat Trump dus heeft bedacht dat hij het record vuurwerk wil verbreken. Ze zijn van plan om 851.000 vuurpijlen af te steken. Of, zoals hij het zelf zegt...
1: Largest fireworks show in history.
0: Je bent met Joe, zonder overdrijven. De beste uit de 70s, 80s en 90s. Steppenwolf zo, na Nick Kershaw.

0: Hey, heb jij misschien zin in een spelletje?
1: Ja, we gaan het weer doen.
0: Het is bijna 1:30 en dat betekent dat het weer tijd is voor de Joe Hit Quiz. Waarbij je de nieuwste editie van Hitster kunt winnen. Je krijgt van mij een aantal fragmenten van liedjes en aan jou is het om te zeggen of ze uit de 70s, 80s of 90s komen. Nou, wil je nou meespelen zometeen? Geef dan met de Joe-app door uit welk decennium dit liedje komt.

0: hitties uit de 80's of uit de 90's? Laat het me weten en speel zo meteen mee. Misschien wel met de hitquiz hier bij Joe. Geef het dus door via de Joe-app. Dus Starship uit de 70's, 80's of 90's. Zometeen hoor je hem helemaal en ook Bon Jovi komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
19: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
21: Hakje dag!
22: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbaan.
23: Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
29: Showverkeer van Flitsmeister op deze vrijdagmiddag wordt drukker. Kan onder andere komen door de vakantieuittocht. 69 files in Nederland. 3 files zijn langer dan een half uur. Sterkte op de A2 Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel. Daar op de hoofdrijbaan 39 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Empel. Daar een defect voertuig. 33 minuten vertraging. En de langste op dit moment op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijzoord en Hoenderlo. 1 uur 4 minuten.
30: Dit is Joe met Jos en Gink.
29: We spelen zo meteen de Joe Hit Quiz. Na Bon Jovi en nu Starship. Nothing.

0: Jovi. Bij Joe. En always.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja. En die gaan we spelen met Marleen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Marleen, waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Os.
0: Uit Os. En ik begrijp dat jij nu bij de nagelstyliste staat.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat voor kleur gaat erop?
2: Een rood glittertje.
0: Ah, want je komt van oranje, denk ik, hè?
2: Ja, oranje heb ik al gehad, maar dat heeft niet geholpen.
0: Jammer, ja het mocht niet baten, ondanks al jouw inspanningen. Ja. Marleen, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik werk in de schoonmaak.
0: Kijk, en dat doe je dan overdag of 's avonds?
2: In de ochtend, vanaf 5:30 ongeveer. Dan ben ik in de middag vrij.
0: Dat is vroeg opstaan.
2: Ja, dat wel. Dan ben ik wat 's middags vrij.
0: Hey, en dan kun je dit soort dingen doen, toch?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Hey, je gaat meespelen met de hitquiz. Je had het antwoord op de vraag uit welk decennium Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship komt. Dat is natuurlijk uit de 80's, dus je was al lekker bezig. En ik had zo stiekem al begrepen dat je best regelmatig meespeelt, toch?
2: Ja, met verschillende spelletjes, Zo werk in ieder geval.
0: Dus je weet een beetje hoe het werkt?
2: Ja.
0: Nou, nog even in het kort. Je krijgt zo 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of die uit de 70's, 80's of 90's is. Nou, heb je straks alles goed, dan win je. Een fout maken kan niet. Je moet ze allemaal goed hebben. En dan win je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations. En daarin kies je zelf in welk tijdperk je speelt.
2: Ja, dat was leuk.
0: Leuk, toch?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we ervoor, Marleen.
2: Is goed.
0: Ik wens je alle succes. Here we go. Hier komt je eerste fragment. Ja.
2: Ik denk de 90's.
0: De 90's. Aha, en Take On Me, Marleen.
2: Ja.
0: Dat is niet goed. Nee, dat spijt me.
2: Jammer.
0: Het is uit de 80's.
2: Helaas.
0: Dus het houdt hier op.
2: Ja, oké. Okay.
0: Maar ik wil je wel ontzettend danken voor het meespelen.
2: Is goed, dankjewel.
0: En heb een mooie dag. Hopelijk kun je er een beetje van genieten.
2: Dat doen we zeker.
0: Mooi.
2: Dankjewel.
0: Dag Marleen. Bye bye.
2: Doei.
0: Je bent met Joe met de best uit de 70's, 80's en 90's. Chicago hoor je zo meteen na Wham! The Edge of Heaven.

bij Joe. En Cold as Ice. Nou, Cold as Ice, dat valt wel mee hoor. Want na wat wisselvallige dagen vorige week is er weer zomers weer in aantocht. Vandaag wordt het op sommige plekken al zonniger. Morgen temperaturen tot 28 graden in Limburg. Dus de zonnebrand en de zonnebril, die kunnen weer tevoorschijn. Dat is morgen.

0: En Just Another Day bij Joe. Goedemiddag. Appje binnen van Remco, die is onderweg naar Frankrijk. Ja, het is natuurlijk begin van de zomervakantie voor Regio Noord. Zometeen ga ik maar eens even contact zoeken met een van de eilanden. Hoe het daar is eigenlijk, ben wel benieuwd. Ook U2 en Marianne Rosenberg komen eraan zometeen. En het nieuws met Jan Ad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zometeen in het nieuws. Rotterdamse politie druk bezig met onderzoek na alweer een schietpartij.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel... en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
13: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
16: Schat, je hoeft niet te huilen.
17: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
18: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
17: Ah, dat lucht op.
19: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: The stories are true.
21: The story has just begun.
22: Disney's Vaiana, kom tot leven.
23: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: Are you ready to be the hero?
22: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Daar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Goedemiddag, het is 1 over 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Jan Ad Adolfsen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De politie is druk met onderzoek in Rotterdam. Vanmorgen is daar in het centrum een man neergeschoten. Hij is in het ziekenhuis overleden. 7 mensen zijn opgepakt. De politie heeft nog veel vragen.
7: Er is nog even wat onderzoek nodig. En we hopen ook echt dat mensen die denken, oh, ik heb toch iets gezien of gehoord of beelden, dat ze dat bij ons melden. Het was tenslotte al licht, dus misschien helpt dat.
6: Gisteren was er in dezelfde straat ook al een schietpartij. Gemeenten die nog steeds te weinig huisvesting aanbieden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten nu echt aan de bak. Ze moeten binnenkort komen praten bij hun provinciebestuur. Provincies zijn wettelijk verplicht om in te grijpen als gemeenten niet thuisgeven. Deze week bleek dat ruim 70% van de gemeenten het afgelopen halfjaar te weinig statushouders heeft opgenomen. De dodental na de zware aardbevingen in Venezuela blijft maar oplopen. Bijna 2600 mensen zijn nu om het leven gekomen. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Toch is er af en toe ook goed nieuws. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat steeds vaker gebeuren dat we bellen met een computer. AI helpt ondernemers straks om telefoontjes aan te nemen, schrijft het AD. Dan krijg je dus niet meer de loodgieter aan de lijn, maar een chatbot. En die kijkt ook meteen of er echt nog plek is in de agenda. Mocht je toch een echt mens willen spreken, dan kan dat. Maar dan moet je dan wel even aangeven bij AI. En dan nog het weer van Weerplaza. Afwisselend zon en stapelwolken bij gemiddeld 22 graden. Aan het strand is het wat frisser. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Ook morgen blijft het droog. In het zuiden wordt het dan wat warmer.
5: Jan Ad, dankjewel. En tot zometeen weer dan Jo Verkeer van Flitsmeister. Het is druk in Nederland hoor. Vakantieuittocht onder andere. 79 files. 5 files zijn er langer dan een half uur. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende. Daar een ongeluk gebeurt. 56 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Bosveldbrug en Kerkdriel. 39 minuten. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandam en Koenplein. Daar de verbindingsweg dicht. 34 minuten vertraging. Er is een ongeval op de aansluitende weg. Verkeer richting Rotterdam moet je via Ring Noord even opletten. A50 dan, de hele middag al erg druk. Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar 1 uur en 10 minuten vertraging. En de andere kant op, Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en Beekbergen. Ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. Daar 34 minuten vertraging.
8: Dit is Joe met Jos Egging.
5: Hey, gezellig op je vrijdagmiddag. Zometeen in de Duitse sferen met Marianne Rosenberg. Nu YouTube. With

0: Jawohl! In Duitse sferen met Marianne Rosenberg en Ik bin wie du. Ja, het belooft druk te worden rond de Duitse grenscontroles dit weekend. Want in regio Noord begint vanmiddag de zomervakantie. Nou, ik kijk even op de Joe zomervakantieradar. En wel gelijk naar een van de noordelijkste puntjes van Nederland. We zoomen even in op Vlieland. Douwe, hoe is het daar in de Dorpsstraat?
1: Het is hartstikke druk begint het te worden. Er komen alleen maar volle boten aan vandaag. Het seizoen begint, het zonnetje schijnt. Er is een klein briesje. Allemaal vaste gasten die weer terugkomen naar het eiland. En hun tent op komen zetten. Het is echt fantastisch. De haven ligt vol. Ja, wat kan je ervan zeggen? Het seizoen is begonnen.
0: Lekker man. Heb een goed seizoen.
1: Dankjewel. Hoi. Hey.

staat voor de deur. En wat voor weekend? Ja, de bandjes staan op spanning, de zadels zijn gesteld, de tourbussen gewassen en de benen geschoren. Morgen vertrekt de Tour de France nog heel even in Spanje. De start is namelijk in Barcelona dit jaar. Nou, wie gaat het podium op? Wordt het Pogacar, Vingegaard of toch misschien een verrassing van Paul Sijksas? Je weet het niet. Morgen einde middag, dan gaan ze van start. Ze gaan ook gebieden in van boven de 40 graden. Dus ja, dan is hier thuis voor de tv toch wel net even wat lekkerder, hè? Dit is Joe met de best uit de 70s, 80s en 90s. Met nu, Kiss. I was made for loving you.

0: Lekker op je luchtgitaar, hè? Kiss and I was made for loving you. Een lekkere vrijdagmiddag met de muziek van Joe. Zometeen Richard Marx, ook Simply Red en Supertramp komt eraan. En ik vertel je waar 55% van de Nederlanders echt gelukkig van wordt.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Zo, waar is het warm?
11: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Schat, je hoeft niet te huilen.
20: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
21: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
20: Dat lucht op.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
23: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
24: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
25: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
26: Goedemiddag, bijna 2:30. Het is druk in Nederland. 88 files. Joe Verkeer van Flitsmeister. 4 files zijn langer dan een half uur. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Nederweert en Leemde. Daar 53 minuten vertraging. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandam en Koenplein. Daar een dichte verbindingsweg. Er is een ongeval op de aansluitende weg. Wil je richting Rotterdam, dan volg je Ring Noord. Maar sowieso heb je wel een vertraging van 44 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar 1 uur en 17 minuten vertraging. En ook op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en Beekbergen. Daar een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. 39 minuten vertraging.
27: Dit is Joe met Jos en Gink.
26: Onderweg naar je weekend of je vakantie natuurlijk. Zometeen Supertramp, Give a Little Bit na Richard Marx. Right here waiting.

bij Joe en Give a Little Bit. Ja, en die kleine dingen, die kunnen voor iemand anders al het verschil maken. Wat dacht je van bijvoorbeeld een praatje? Ja, blijkt namelijk dat 2/3 van de Nederlanders hier dus wel op zit te wachten. En daarom is Sieren deze week een campagne begonnen. Een praatje maakt je dag. Want daar wordt dus 55% van de Nederlanders, om er even in René Vroegers woorden te blijven, simpelweg gelukkig van. En van simpelweg gelukkig gaan we naar Simply Red. Dit is Money's Too Tight to Mention, bij Joe.

Waterbeek. Ja. And to be with you, bij jou. Ja, het is weer bijna 3 uur. En elke werkdag draaien we 3 liedjes na 3 uur. Maar dat zijn niet zomaar liedjes, nee. Ik verpak de titels van die 3 liedjes in een cryptische zin. En aan jou dan vervolgens de taak om te raden welke liedjes dat zijn. Nou, daar komt ie. De zin van vandaag. Ik zal nooit Maria Magdalena zijn. Ik ben een grensgeval. Want ik wil dat jij mij wilt. Dus ik zal nooit Maria Magdalena zijn. Ik ben een grensgeval. Want ik wil dat jij mij wilt. Hey, weet jij om welke liedjes het gaat? Stuur dan een appje in de Joe-app via berichten. Als je weet dus welke liedjes dit zijn. Je bent bij Joe met nu Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

0: Maddie Smith bij Joe en Because the Night. Het is vrijdagmiddag, goedemiddag. Ja, bijna 3 uur, hè? Dus tijd voor de 3 na 3. Dat is een cryptische zin met daarin 3 titels verpakt van de liedjes die je zo meteen hoort. En vandaag is die zin: ik zal nooit Maria Magdalena zijn. Ik ben een grensgeval, want ik wil dat jij mij wilt. Aangeschoven is inmiddels Jan Ad voor het nieuws zometeen. Ja, heb je al een idee, denk je?
1: Ik heb een idee, maar ik zal nog even mijn mond houden.
0: Oké, doe maar. Niet verklappen, Jan Ad, niet verklappen.
1: Maar ik wil wel verklappen wat er in het nieuws zit.
0: Oké, doe dat maar.
1: Namelijk, het kabinet wil minder afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer, met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
12: Toe aan een last minute summer break? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute summer break op landal.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
10: Odido. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Het is 1 over 3. Het nu.nl nieuws krijg je van Jan Ad Adolfsen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De overheid wil meer controle over het cloudgebruik. Organisaties van het Rijk moeten minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven, zegt staatssecretaris Aarts van Digitale Economie. In 2022 wilde de overheid juist dat er meer openbare clouddiensten werden gebruikt. Veel overheidsdiensten gebruiken nu het Amerikaanse Microsoft, maar de Tweede Kamer klaagt daar regelmatig over. Een Duitse man van 60 is overleden nadat hij afgelopen zaterdag door de bliksem was geraakt op een strand bij Renesse in Zeeland. Zijn vrouw raakte gewond. In hetzelfde weekend hadden meerdere mensen klachten na een blikseminslag bij Concert Sea in Scharendijken, dichtbij Renesse. Een medewerker daarvan raakte gewond. De bomaanslag van maandag in Monaco was waarschijnlijk geen eenmansactie. Tot nu toe is er één verdachte, een Oekraïense vrouw die zich als man had vermomd. Zij plaatste de bom, maar de politie kijkt of er handlangers of opdrachtgevers zijn. Bij de bomaanslag raakten 3 mensen zwaar gewond. Eén van hen was een steenrijke Oekraïense zakenman. Het kabinet had de verkeersboetes de afgelopen 2 jaar niet mogen verhogen. Dat zegt de kantonrechter in Utrecht. De verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes werden daardoor te groot. In 2 zaken zijn de boetes nu verlaagd. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. En dan nog het weer van Weerplaza. In de loop van de middag steeds minder stapelwolken en steeds meer zon. Het is een graad of 22. Vanavond nog een tijd zon. Morgen stapelwolken, maar ook zon, vooral in het zuiden. Daar wordt het ook iets warmer.
11: Dankjewel, Janat. Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Het is druk in Nederland. Regio Noord heeft vakantie. 92 files in Nederland. 2 files zijn langer dan een half uur. A2 Maasen richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Daar de parallelrijbaan. De verbindingsweg is dicht. 35 minuten vertraging. En op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderloo al de hele middag bal. 1 uur en 15 minuten vertraging.
10: Dit is Joe met Jos Egging.
11: Ja, het is iets over drie, dus het is tijd voor de drie na drie. Ik heb de titels van drie liedjes verpakt in een cryptische zin. En het was aan jou de taak om via de Joe-app te raden welke dat zijn. Nou, ik heb hier de ontknoping voor je. De zin luidde als volgt. Ik zal nooit Maria Magdalena zijn. Ik ben een grensgeval, want ik wil dat jij mij wilt. Nou, ik zal nooit Maria Magdalena zijn wordt ook moeilijk in mijn geval. Maar ik heb het natuurlijk over Sandra met Sandra. I'll never be Maria Magdalena. En ik wil dat jij me wilt verwijst natuurlijk naar I want you to want me van Cheap Trick. En ik ben een grensgeval, natuurlijk Madonna en Borderline. Nou, goed geraden door heel veel mensen vrijdagmiddag. Ja, je merkt dat veel mensen in de auto zitten nu. Dank voor alle berichtjes via de Joe-app. Onder andere Joey, Kolja, Ron, Emma en Marieke. Jullie allen goed.

0: en Maria Magdalena bij Joe. De laatste in de 3 na 3 van vandaag op vrijdagmiddag. Het is ook super druk in de Joe-app. Er komen heel wat appjes binnen, onder andere van Ronald. Die staat vast in het verkeer. Hij zegt, ik sta in de file, maar met de muziek van Joe vliegt de tijd toch voorbij. En Diana, die is er ook bij.
1: Wat een ontzettend heerlijke muziek die op het moment loopt op Joe. Het is natuurlijk altijd lekker, maar nu bijzonder lekker. Dus hopelijk gaat het nog even zo door, want ik moet nog iets meer dan 2 uur rijden. Fijne uitzending, groetjes.
0: Goeie reizen, Diana. Zometeen Michael Sembello na de Cranberries.

0: Culture Club komt eraan. En de goaltune van het Duitse elftal. Al hebben ze daar niet zo heel veel meer aan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag. Het is een lekkere van Albert
3: Heijn. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jaren. De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
1: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van voordeel. Aldi.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Goedemiddag, bijna 3 minuten over 4. Joe Verkeer van Flitsmeister. Het is druk in Nederland. 104 files. 4 files zijn langer dan 30 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel, daar 30 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Kluisplein en Zoeterwoude-Dorp, daar een ongeluk gebeurt, 32 minuten. A50 Os Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderloo, daar 1 uur en 11 minuten vertraging. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Leenderheide, dat is de randweg N2. Ook een ongeluk gebeurt, 55 minuten vertraging. Nog een melding voor de A12, Ede-Arnhem, ter hoogte van Arnhem. Daar een gesloten weg in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Apeldoorn, dan ga je via Arnhem en Zutphen. Dat is over de A12 en de A348.
10: Dit is Joe met Jos en Gink.
9: Yes, lekkere muziek op je vrijdagmiddag. Zometeen No Doubt en Don't Speak. Eerst de Culture Club.

En Don't Speak by Joe, waar je zo meteen Queen gaat horen. Ja, en het WK is natuurlijk nog steeds in volle gang. En ik zat even te kijken. Er zijn dus best veel goaltunes die vallen in het straatje van Joe. Wat dacht je van Gala en Freed from Desire van Zwitserland? Of AC/DC, Thunderstruck, Australië. Of bijvoorbeeld Schotland met de Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. Nou, en dan nu de goaltune voor het Duitse elftal voor het WK dit jaar. Hebben ze niet zoveel meer aan, maar het blijft toch een lekker liedje. Peter Schilling, dit is Major Tom bij Joe.

aan het stuur, hè? Handen aan het stuur. Queen, we will rock you by Joe. Lekker, zo met het weekend voor de deur, toch? Of ja, ik zeg wel weekend, maar misschien heb je zelfs vakantie in het vooruitzicht. Vandaag is namelijk de laatste schooldag voor de regio Noord. En dat betekent dat de zomervakantie in die regio is begonnen. Nou, hierdoor wordt wel dit weekend extra drukte verwacht op de weg. De kans op vertragingen is met name groot bij de Duitse grensovergangen en in het zuiden van Frankrijk op de A7 en A9. Goed dus om even rekening mee te houden als je morgen naar je vakantiebestemming vertrekt. Maar ook vanmiddag, als je gewoon van werk naar huis rijdt, kun je extra drukte verwachten. Met name op de A2 en A16 is het druk vanwege wegwerkzaamheden op de A27. Als ik jou was, zou ik proberen je werkdag even ietsje eerder te stoppen. Wat dacht je van, nu? Zal je baas vast wel begrijpen, toch? Het is wat het is. De Tricia McNeil hoor je zo meteen na Bruce Hornsby in The Range.

0: Lutricia McNeil. En Ain't That Just The Way. Zometeen hier Joey van der Velde. Hallo Joey!
1: Hey!
0: Hij staat weer te trappelen. Jouw boost krijg je zometeen in de vrijdagmiddag boost. Je hoort hem vanaf 4 uur. Het medicijn tegen jouw vrijdagmiddag dip. Het leuke is, jij bepaalt welke liedjes daarin voorbij komen. En hij zoekt zelfs nog naar het eerste liedje. Dus laat het even weten via de Joe-app. Waar krijg jij een enorme boost van? Zometeen is hier Joey. En ook het nieuws met Jan Ad. Wat horen we zo?
2: Ja, zometeen goed nieuws voor studenten. Recht op stagevergoeding wordt nu vastgelegd in de wet.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland.

0: liggen. Lidl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
9: Doei.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
9: Hamster.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: Dit is Joe. Een halve minuut over vier. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan Ad Adolfsen.
15: Goedemiddag. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding. En dat wordt nu ook vastgelegd in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs ze willen. Een verplicht minimumbedrag voor een stagevergoeding is geen goed idee, zegt onderwijsminister Letchert. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. De NAVO wil de komende twee jaar in totaal €140 miljard vrijmaken voor hulp aan Oekraïne. De 32 lidstaten zijn het daarover eens geworden. Alle NAVO-landen doen mee, behalve de VS. De regering van president Trump heeft de Amerikaanse steun aan Oekraïne stopgezet. Vroeger moest je bang zijn dat je radio uit je auto werd gejat, maar tegenwoordig gaan dieven voor iets heel anders: de complete achterbank. Vooral in Frankrijk is deze bizarre trend aan de gang. De achterbanken van de Citroën C3 en de Renault Clio zijn daar populair. Die leveren op de zwarte markt flink wat geld op, omdat mensen ze nodig hebben om oude bedrijfsauto's weer om te bouwen tot normale auto's. Franse media waarschuwen dat deze opvallende vorm van diefstal misschien ook naar andere landen overwaait.
14: Dus mijn achterbank hoef ik niet op te ruimen, want die ligt echt vol met rommel. Bijvoorbeeld een oude reddingsboei ligt erop. Dat hoef ik niet op te ruimen, dus Jan.
15: Nee, het wordt allemaal voor je gedaan.
14: Beter van niet.
15: Helemaal goed. Het wordt de komende dagen zweten voor de tennissers op Wimbledon. Het wordt tropisch warm. Het kan zondag en maandag 30 of 31 graden worden. Normaal gesproken is het begin juli een graad of 22. Er komen geen Nederlanders meer in actie op Wimbledon. Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong lagen er na de tweede ronde uit. Talon Griekspoor verloor een ronde eerder al. Het weer van Weerplaats staat tot slot. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht meer bewolking. In het noorden kan wat regen vallen. Morgen in het noorden bewolkt. In het zuiden zon. Het wordt gemiddeld 23 graden.
14: En dan wat verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Vertraging daar 39 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo. Daar even kijken. Gesloten in verband met reddingswerkzaamheden. Vertraging is daar 83 minuten. En op de A67 was Venlo-Eindhoven tussen Zomer en Gelder. Op vertraging daar 43 minuten.
16: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
14: Ik zeg goedemiddag. En welkom bij de Vrijdagmiddagboost. 50 minuten lang, wat zeg ik, 60 minuten lang... ga ik alleen maar liedjes draaien waar je energie van krijgt. Dus ik zou zeggen, pak even de app van Joe uit je binnenzak... en stuur me een liedje waarvan je zegt... ja, dit is lekker zo aan het begin van het weekend. In de laatste loodjes van de werkweek wil ik heel graag dit horen. Laat me weten. Erik heeft dat ook gedaan. Die had ik net gebeld, maar die viel weg. Dus ik ga even Erik opnieuw proberen te bellen.
17: Met Erik.
14: Ja, Erik, welkom bij de Vrijdagmiddagboost.
17: Hey, ik ben er.
14: Ja, Erik, heel goed, heel goed. De artiesten die wij, of de artiesten, de band die we nu, die ik nu ga draaien in de vrijdagmiddagboost, die heb jij recent nog gezien.
17: Ja, klopt.
14: Wat ongelooflijk vet. Hoe was het?
17: Ja, geweldig. Het was in één woord geweldig. Ik heb ze al een paar keer gezien. En het blijft genieten.
14: Ja, wat maakt, want stel dat iemand daar nog nooit is geweest, wat maakt zo'n optreden dan zo bijzonder en geweldig?
17: Ja, wat maakt dat bijzonder? Het is het meebeleven. We kennen ze dus allemaal al toen ze nog heel erg jong waren. En nu zijn ze een stukje ouder geworden. Maar de muziek die blijft hetzelfde.
14: Ze kunnen het nog steeds, zeg je eigenlijk?
17: Ja, ze zijn nog steeds volop in beeld.
14: En waarom wil je deze dan?
17: Ja, gewoon om lekker stevig het weekend te beginnen.
14: Erik, over welk liedje gaat het?
17: Guns N' Roses.
14: En?
17: A Sweet Child of Mine. Yeah!

0: Elmi in de vrijdagmiddag boost. Ja, ik draai alleen maar liedjes waar je energie van krijgt. Een soort muzikale druivensuiker, zo zou je het ook kunnen zien. Maar welke liedjes zijn dat? Dat mag jij bepalen via de app van Joe. Pak hem maar uit je binnenzak en stuur mij je meest favoriete liedje van dit moment. Wat wil je op dit moment horen? Mag je trouwens typen? Je kan het ook inspreken, heel makkelijk. Dan druk je op het microfoontje. Danny heeft dat gedaan, super zomers liedje. Even Danny bellen.
1: Danny?
0: Ja, Danny, welkom bij de Vrijdagmiddag Boost!
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Danny, jij hebt een ongelooflijk zomers liedje heb je aangevraagd.
2: Zeker.
0: Ik was hem al bijna vergeten. Maar dan moet ik natuurlijk vragen, Danny, hoe is het met de vakantieplannen?
2: Ja, de vakantieplannen die zijn zeer wel aanwezig. We hoeven eigenlijk niet eens weg, hè, want het is hartstikke mooi weer nu in Nederland.
0: Nee, ja, volgende week wordt het ook gewoon weer, wat is het, 28 graden toch of zo?
2: Precies, dus we hoeven niet eens op vakantie.
0: Joh. We hoeven het eigenlijk niet eens over die vakantieplannen te hebben. We moeten gewoon...
2: Nee.
0: ik moet eigenlijk gewoon aan jou vragen, wat ga je volgende week dan doen? Hoe ga je het te lijf, die hitte?
2: Nou ja, waarschijnlijk gewoon lekker in een tuintje zitten. Barbecuetje aan, potje bier erbij en vlammen.
0: Ja, hoe simpel kan het zijn?
2: Dat bedoel ik.
0: We hoeven er ook
2: zwembad
0: niet
2: erbij.
0: Te lang over na te denken. Even, want het is natuurlijk lastig. Kijk, je geeft niet graag toe als je niet goed bent achter de barbecue.
2: Mm-hmm.
0: Dat ben je met me eens. Dus ik ga toch ook aan jou vragen, even eerlijk tegen me zijn, hoe goed ben je met de barbecue?
2: Ja, ik ben gewoon echt een perfecte chef-kok.
0: Eerlijk?
2: Ja, natuurlijk. De barbecue doet het allemaal zelf, joh. Dus wat kan je er nou aan verrommelen? Helemaal niks, toch?
0: Nou, dan ken je mijn kookkunst nog niet. Je kan er een heleboel aan verrommelen.
2: Oké. Nou.

0: Goedemiddag met Jan Lobruis. Ik luister elke dag naar Radio. En ik vind Toto met Afrika vind ik een geweldig nummer. Heerlijke middagboes. Goedjes, ja. Hoi.
1: De grootste hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe.

0: is toch een ongelooflijk verhaal dit. Het liedje was bijna weggegooid. Leden van Toto vonden het te alternatief. Dus misschien ja, dan maar niet op het album zetten. Goed dat ze het wel hebben gedaan. Het werd een van hun allergrootste. Africa hoor je bij Joe. In de vrijdagmiddag boost met zometeen meer energie. Welke energie, dat is volledig aan jou. Stuur even een berichtje in de app van Joe als je tijd hebt met je favoriete liedje. En je mag het ook altijd inspreken. Voor dit liedje hoef je echt niks te doen. Hoor je zo.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer.
10: Here we go.
9: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
17: Welkom.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm? Gas hem op de witte!
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
12: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht meer bewolking. In het noorden kan dan wat regen vallen. Morgen in het noorden bewolkt en in het zuiden dan zon. Het wordt gemiddeld zo'n 23 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel. Vertraging daar 26 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en Randweg N2 De Hocht. Daardoor een ongeval 31. A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 28. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. De oprit is daar afgesloten. Moet je rekening mee houden. Vertraging is daar 28 minuten. En op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoendelo. Vertraging 68 minuten.
18: Dit is
17: half vijf. Het laatste nieuws krijg je van Jan-Ad Adelsen.
18: Goedemiddag. Het wordt deze zomervakantie iets drukker op Schiphol dan vorig jaar. Dat zegt de luchthaven zelf. Schiphol verwacht 12,7 miljoen reizigers. Gemiddeld zijn dat er dik 200.000 per dag die vertrekken, aankomen of overstappen. Populairste vakantiebestemmingen zijn ook dit jaar weer Spanje, Engeland en Griekenland. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden begonnen voor Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement. Vandaag is vooral bedoeld voor prominente en buitenlandse gasten. Volgens de Iraanse regering zijn er uit 100 landen delegaties gekomen. Khamenei was 36 jaar lang de hoogste leider van Iran. En in Museum Boijmans van Beuningen is een pindakaasvloer gelegd. Het is een nieuw exemplaar van de beroemde vloer van Wim T. Schippers. Twee medewerkers, die de vloer in 2011 ook al legden, waren er in totaal zo'n 9 uur mee bezig. Voor de vloer van 25 vierkante meter is 390 kilo pindakaas gebruikt. Van Calvé was de opdracht van Schippers, omdat hij zo lekker smeert.
19: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
17: En de vrijdagmiddagboost. En als je me nu een

0: een hart voor. Anita Bron stuurde echt net een berichtje in de app van Joe. Ja, de vraag is van welke liedjes krijg je energie zo aan het einde van de werkweek, zo aan het begin van het weekend. Wat is die muzikale batterij? Laat me weten via de app van Joe. Wilma die heeft het ook gedaan. Ik ga zo meteen Van Halen ga ik draaien. Eerst zeg ik goedemiddag tegen Astrid.
1: Hey, goedemiddag.
0: Oh, we gaan nu zo'n mooi liedje draaien. En jij hebt deze artiest, heb je gewoon live gezien?
1: Ja, klopt. In Hyde Park, een paar jaar geleden.
0: Wauw. Ja, ook nog op zo'n iconische locatie.
1: Ja.
0: Wat was dan het hoogtepunt van de avond?
1: Ik denk de saamhorigheid. Het was heel mooi, die saamhorigheid. En allemaal meezingen met elk nummer.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje wat... Want over wie hebben we het?
1: Billy Joel.
0: Uiteraard. Dat is natuurlijk ook een beetje wat hij kan. Hij kan zo'n heel groot veld van 10.000 mensen kan hij omtoveren tot, nou, je zou kunnen zeggen een heel klein theatertje of een heel klein kroegje.
1: Ja.
0: Waarom wil je deze eigenlijk horen van hem?
1: Het is toch een van zijn bekendste nummers. En ja, ik ga ook heel vaak naar de Billy Joel Experience. En die zingen het ook elke keer aan het einde van de show.
0: Ja.
1: En het blijft een mooi nummer.
0: Ja, en ik dacht eigenlijk, toen ik vroeg naar het hoogtepunt van de avond... saamhorigheid is natuurlijk waanzinnig. Maar ik dacht dat je dit liedje zou zeggen, muzikaal gezien. Muzikaal gezien het hoogtepunt.
1: Ja, nou ja, uiteraard. Maar er zijn zoveel mooie nummers. Maar dit is wel een van de mooie, inderdaad.
0: Een van de vele hoogtepunten.
1: Nou, een van de vele.
0: Thanks voor je appje en fijn weekend, hè?
1: Alvast. Fijn.

0: in de vrijdagmiddag. Ja, ik wil het zo meteen weer gaan doen. Ik wil het laatste woord gaan spelen. Ik vraag even aan producer Sander.
1: Hi.
0: Je bent ook jury natuurlijk. En je hebt de categorie voor zo meteen bedacht. Wie heeft nou vorige week gewonnen? Was ik dat? Ik heb gewonnen, hè, vorige week.
1: Nee, dat was de luisteraar.
0: Meen je het?
1: Ja, dat was na de 30 seconden.
0: Oh. Ja. Oké. Nou, dan ga ik zo meteen weer proberen te winnen. Dit zinderende spel. Want als je als laatste aan het woord bent, dan win je. Wij spelen het spel dus samen, jij en ik. We gaan op zoek in 30 seconden naar woorden in een bepaalde categorie. Nou, Sander, die heeft die categorie,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dan heb ik altijd ready staan.
0: Tipje van de sluier?
1: Ga ik niet doen, maar wil je hem lastiger of...
0: Nou, doe maar een beetje makkelijker dan. Ja, ja, ik ga nu inzetten op winnen.
1: Nou, dan ga ik even nadenken.
0: Nou, de categorie hebben we. Sander, de jury hebben we. Ik ben alleen nog op zoek naar een kandidaat. Durf je het aan om zo meteen het laatste woord met mij te spelen? Dan zou ik zeggen, stuur even het woord. Woord in de app van Joe. Het is dus de bedoeling dat we in 30 seconden op zoek gaan naar zoveel mogelijk woorden in de juiste categorie. Nou, moeilijk kan het niet zijn. Denk ik. Nou, spreek je zo meteen na het nieuws met Jan Ad. Wat zit daarin?
2: Ja, daarin wat triest nieuws. Het slachtoffer van de brand in Huizen van gisteren is overleden.
0: En je hoort deze.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

0: Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloods heeft het.
2: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
3: Zo hé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
13: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
20: Dat zeg ik. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
22: Ja, laatste kans.
21: Nog één keer brullende motoren.
22: Ja,
21: dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Denk laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
23: Dit is Shell.
8: minuten over vijf. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan-Ad Adelsen.
12: Goedemiddag. Triest nieuws uit het Noord-Hollandse Huizen. Een van de twee gewonden na de woningbrand van gisteren is overleden. Om wie het gaat, zegt de politie niet. De brand ontstond na een explosie. Zeker 12 woningen moesten worden ontruimd. Wat de oorzaak was van de explosie, wordt nog onderzocht. Tijdens de zoveelste zoekactie naar een vermiste Nederlander in de bergen in Noord-Italië zijn een bot en een jas gevonden, dat meldt het AD. De man wordt al een jaar vermist. Er wordt nu onderzocht of het bot van hem is. Zijn familie startte een crowdfunding voor de zoektocht. Met het geld konden ze een gespecialiseerd team inschakelen. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet om een stagevergoeding in de wet vast te leggen. Onderwijsminister Letchert wil geen minimumbedrag daarvoor vaststellen. En dat is jammer, zegt de bond. Het zou nu ook een symbolisch bedrag kunnen worden. Het kabinet belooft daarop te letten en komt als het moet alsnog met een minimum. En het is oppassen geblazen in Groningen. Een agressieve buizer terroriseert daar de omgeving van de dorpen Bedum en Stedum. Meerdere voorbijgangers zijn al een keer te grazen genomen door de vogel. Heel gek is het niet, want de buizer heeft hoog in de boom een nest met jongen en die wil die beschermen, zegt deze natuurfotograaf bij RTV Noord.
22: Vooral in deze tijd van summer, ja, dan hebben ze natuurlijk nog nussen en daar zit natuurlijk kuikens in en die beschermen ze. Dus elke nooit die hier langskomt of fietsen of wandelen of hardlopen, ja, daar is het leven uit zeker.
12: Advies is dus om de buizerd en zijn nest met rust te laten. Mocht je toch aangevallen worden, sla dan met je armen, klap in je handen en maak je zo groot mogelijk. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang lekker buiten. Vannacht kan het in het noorden een beetje regenen. Morgen zonnig, maar ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in Limburg.
8: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Dat zijn er 3 op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel, vertraging naar 35 minuten. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Eckersweijer en De Hocht, 41. En op de A50, dat is Os-Apeldoorn, tussen Grijsoord en Hoendelo. Daar is even kijken, is het afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Vertraging is daar 63 minuten. Ik vraag heel even aan producer Sander. Hallo Sander.
23: Hi, hallo.
8: Jij bent helemaal verschrikt. Wat gaat hij nu weer vragen? Wat moet hij nu weer van me?
23: Vertel.
8: Nou, zometeen het laatste woord. Hebben wij al een kandidaat? Of zeg je van nou, je kan je nog steeds aanmelden, gooi maar woord.
23: Je kan nog steeds aanmelden, ja. Okay, we hebben nog wel even, toch?
8: Als je woord stuurt in de app van Joe, dan kan het zijn dat je Sander over een minuut aan de telefoon krijgt. Toch?
23: Precies.
24: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
8: Nou, zometeen het laatste woord, dat mogen wel duidelijk zijn. Je hoort ook de Bee Gees, London Beat. Eerst hier de

0: laatste woord.
1: Zometeen de Miami Sound Machine. Eerst zeg ik goedemiddag tegen Annette Bruin. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: In de show. Yay. Jij gaat een enerverend weekend tegemoet.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat heeft alles te maken met de hobby van jouw zoon.
2: Ja, dat klopt. Mijn zoon die kart. En die heeft morgen een race. Dus
1: zo.
2: Ja, daar ga ik heen.
1: Ja, nou Annette, maar dat is toch ongelooflijk spannend als je dan aan de kant staat.
2: Ja, dat is het ook. Ja, dat gaat met zo'n kleine 120 km per uur zonder gordel en nou ja, dat.
1: Wel met helm op, dus hoop ik.
2: Wel een helm op, ja. En rugprotector, nekprotector, maar ja, het is wel spannend.
1: En hoe goed is jouw zoon?
2: Ja, nou, hij is eigenlijk, dit is het eerste jaar dat hij een eigen kart rijdt. Dus dan moet je nog eigenlijk wel alles ook aan wennen aan je kart. Maar je doet lekker mee, laat ik zo zeggen.
1: Ja, ik stel deze vraag. Ik had ook kunnen vragen, zou je vast een inschatting kunnen maken voor morgen?
2: Voor morgen, jeetje.
1: Waar gaat hij eindigen qua race?
2: Bij de eerste 10.
1: Oh, ja, maar dan komt het helemaal goed, dan komt het helemaal goed.
2: Jawel.
1: Het wordt spannend en enerverend, maar het wordt ook een waanzinnig mooie dag dus morgen. Nou, wens je veel succes van mij. Ik wens jou ook veel succes bij dit spel. Het heet Het Laatste Woord. Wie is er zo meteen als laatste aan het woord? Dat is de vraag. We gaan dit spel samen spelen. We krijgen van een categorie van producer Sander. Hallo Sander.
3: Yes, goedemiddag.
1: Daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. We mogen niet 3 seconden stil zijn of een woord herhalen. Dat mag ook niet. Nou, dat is het denk ik wel. Jij hebt nog een categorie nodig. Sander.
3: Ja, en ik heb natuurlijk nog één ding. Als de fout gaat, dan hoor je natuurlijk deze.
1: Oh ja. Dat is belangrijk, Annette.
2: Ja.
1: Succes trouwens, Annette.
2: Ja, dankjewel.
1: Want ik ben erop gebrand om te winnen vanmiddag.
2: Ja, ik ook.
1: Oké. Sander, wat is de categorie?
3: De categorie is, wat zie je als je in een concertzaal staat?
1: Annette, de 30 seconden gaan nu in. Jij mag beginnen. Concertzaal.
2: Een microfoon.
1: Podium.
2: Stoelen.
1: Zanger.
2: Gordijnen.
1: Biertje.
2: Drumstel.
1: Lampen.
2: Gitaar.
1: Trombone.
2: Piano.
1: Standaard waar je je microfoon inzet.
2: Trompet.
1: Rookmachine.
2: Een band.
1: Maar hoe kan dit nou?
3: Joey.
1: Ja, ik was namelijk heel erg over de band aan het nadenken. Ik dacht, mag dit band?
3: Ja, Bent, ik vind het goed, want het is nog niet genoemd. Maar je was wel zeker 5-6 seconden ook stil.
1: Ja, ik weet niet wat. Ik heb helemaal haperingen.
3: Ah, ja.
1: Annette, gefeliciteerd.
2: Ja,
1: jij krijgt het Joe prijspakket. En je krijgt ook nog een applausje als Sander nu de knop indrukt.
3: Zeker.

0: wil even terug naar afgelopen woensdag. Toen hoorde ik dit in de middagshow met Kai. Luister even goed.
1: Oké, tijd om een probleem op te lossen. Ik heb hier namelijk een hele gang vol staan met karren. Met daarop dozen. Met daarin oranje Joe-petten. Met daarop zet hem op Joe. Die hadden we groots ingekocht voor het WK. Ja, dat is voorbij. Dus we moeten er vanaf eigenlijk. Hè. We kunnen niet wachten tot het Koningsdag is. Of we bewaren voor een EK of weet ik veel wat. Laten we deze mogen gewoon de deur uit.
0: Ja, die petten zijn dus allemaal de deur uit gegaan. Geen pet meer te vinden. Tot ik echt, nou, wat zal het zijn, vlak voor de show, misschien ergens rond 2 uur, een appje kreeg van Kai. Dat appje, dat ga ik nu even opnemen met de computer, want dat zit natuurlijk in mijn telefoon. Dat ga ik je zo meteen laten horen. Dat heeft te maken met de petten. En deze hoor je ook. Phil Collins.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
3: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
4: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
5: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
4: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
2: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Schat, je hoeft niet te huilen.
15: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
16: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
15: Dat lucht op.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lekker lang buiten. Lekker lang weer buiten.
5: Blijft het nog lekker lang.
4: Ja,
5: het
4: blijft nog lekker lang.
5: Lang lekker.
4: Oh, het blijft lekker lang. Lekker. Lekker buiten. Nou, buiten in ieder geval is het heel lekker. En lang. En vannacht kan dan in het noorden een beetje regen vallen. Morgen is het zonnig, maar ook wat stapelwolken opkomst. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel. Vertraging daar 27 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 24. En op de A50, dat is Os-Apeldoorn tussen Grijze Oord en Hoenderlo. Vertraging daar 60 minuten. Dit is Jan. 1 minuut over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Jan Aad Adelsen.
6: Goedemiddag. De KNVB gaat aangifte doen van racisme. Na de verloren WK-wedstrijd tegen Marokko waren 3 oranje spelers online het mikpunt. Kluivert, Somerville en Timber. Ze misten alle 3 een penalty. Na afloop kregen ze allerlei discriminerende opmerkingen over zich heen op social media. Justitie denkt de daders te kunnen vinden.
7: Er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
6: Dat was te horen bij de NOS. Ook verschillende getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn bedreigd. Zowel fysiek als online. Soms gebeurde dat voor hun verhoor, soms erna. Om wie het gaat is niet bekend. Onacceptabel, zegt de voorzitter van de commissie. We zijn in contact met politie en beveiliging hierover. En nog even terug naar het voetbal. Het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Er zijn er tot nu toe al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. Nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die vanmiddag officieel bekend maakte te vertrekken. Jürgen Klopp volgt hem hoogstwaarschijnlijk op.
8: Dit is Joe met Joey van der Velde.
4: En Joey van der Velde gaat zo meteen laten horen wat Kai Merckx

0: Somebody's Watching Me. Zometeen Robin S. en Show Me Love. Ja, deze week kon je je kont niet keren op de gang van Q. Er stonden hier namelijk heel veel dozen met daarin oranje petjes. Oranje, zet hem op Joe petjes. Natuurlijk allemaal besteld voor het WK. Dozen, echt. Ik hoorde Kai van de week zeggen, dozen vol. Nou, het was echt niet normaal. Nu niks, nergens meer te vinden. Petjes in geen velden of wegen meer te bekennen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met afgelopen woensdag. Kai heeft alle petjes in de middagshow weggegeven. Maar, echt nou, wat zal het zijn, 2 uur voordat ik aan de vrijdagmiddagboost begon, kreeg ik dit berichtje van Kai. Luister goed.
1: Hey Joey, met Kai.
0: Hi.
1: Ik heb afgelopen week allemaal van die Oranje Joe-petten weggegeven.
0: Ja.
1: En ik heb er nog een paar gevonden. Dus stel dat je het leuk vindt, dan kun je misschien vanmiddag nog een paar weggeven. Kijk maar of het leuk is. Maar er zijn er in ieder geval nog een paar. Het zijn wel exclusieve items inmiddels.
0: Ja.
1: Dus kijk maar.
0: Nou, duidelijk. Ik heb ze gevonden. De petjes die Kai dan weer heeft gevonden, die zaten hier in een plastic tasje, zaten die gemoffeld. Er zijn nog 3. Zet hem op Joe petjes. Het zijn zeer exclusieve petjes. Ze worden heel veel geld waard. Die wil je echt hebben. Nou, wil je zo'n petje hebben? Stuur een berichtje in de app van Joe. Stuur me even waarom dan? Waarom moet jij die laatste zet hem op Joe pet hebben? Bel ik je binnen nu en 2 minuten. Dus je moet wel een beetje opschieten. Een beetje haast maken voor die petjes. Maar hij staat wel goed, zo'n petje. Je moet hem echt hebben, zo'n pet.

0: Boys. Ik heb hier rechts van mij een aantal set-em-op Joe Oranje petjes liggen. Kai heeft de afgelopen week, afgelopen woensdag, heeft hij alles weggegeven dat hij hier nog lag. Ja, hadden we natuurlijk besteld voor het WK, maar ja, over finito, uit met de pret. Dus zijn ze weggegeven door Kai. Maar er zijn er nog drie over. En wil je nou kans maken op een van die drie oranje petjes, dan zou ik zeggen, stuur even waarom je die echt heel graag wilt hebben. Gijs, hallo, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, waarom wil jij zo'n set hem op Joe oranje petje hebben?
1: Nou ja, ik heb nu een petje en die is wit. Maar ja, die was wit. Die is nu aan de zwarte kant. En ik ben een bezorger.
0: Ja.
1: Dus ik moet wel een beetje goed voor de dag komen natuurlijk.
0: Ja, dat begrijp ik, Gijs. Maar je kan het petje ook in de was gooien natuurlijk.
1: Ja, dat heb ik al een paar keer geprobeerd, maar dat... Dat wordt
0: hem
1: niet.
0: Weet je, meestal met wit, als dat eenmaal goor en zwart is, dan is het ook goor en zwart.
1: Ja, precies.
0: Nou, Gijs, gefeliciteerd. Jij krijgt een van de laatste set hem op Joe petjes. Gefeliciteerd.
1: Ah, dankjewel. Dat is heel leuk.
0: Bewaar hem goed. Nou, ik wil zeggen, ja, je kan hem ook gebruiken natuurlijk. Maar als je hem bewaart, dan is hij misschien extra veel geld waard als hij een beetje schoon blijft. Want het is een collector's item. Ja. Collector's item.
1: Ja, zeker.
0: Geef naar Teerza. Hallo Teerza, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi, waarom wil jij zo'n oranje set hem op Joe petje?
2: Ja, ik hoorde net Gijs, die is bezorger. Ik ben postbezorger.
0: Ach, dat ben je niet.
2: Ja, dus, en ik kan hem ook heel goed gebruiken. Het past ook meteen bij de kleuren van mijn outfit.
0: Oh ja, natuurlijk, inderdaad. Ja. En natuurlijk wordt het weer warm komende week. Dus ja, dan
2: het wordt heel warm.
0: Goed smeren, petje op je bol is natuurlijk dan wel lekker.
2: Ja, dat zou echt fantastisch zijn.
0: Maar even, Teerza, gooi jij wel je petjes in de was? Dan is natuurlijk, is hij zo vies weer.
2: Nee, dat valt ook wel mee. Zoveel uur heb ik hem per dag ook niet op.
0: Hm?
2: Maar echt met de warme dagen, dan zet ik hem wel op. Maar ja, als hij gewassen moet worden.
0: Ja, oké. Okay, nou, Teerza, gefeliciteerd. Jij bent ook eigenaresse van een van de laatste Zet hem op Joe petjes.
2: Oh, wat leuk. Nou, dat vind ik echt heel erg leuk.
0: Ik ga hem zo snel mogelijk naar je toesturen. En dan hebben wij er nog één over. Sander, jij weet aan wie we die derde gaan geven.
3: Ja, ik wilde net gaan bellen, maar ze nam niet op. Maar Judith Bakker, haar zoon en de man, die dragen altijd petjes. Maar zoon is een petje kwijtgeraakt.
0: Meen je niet?
3: Ja, dus ik dacht leuk om dat petje naar haar toe te sturen.
0: Nou, dat is de eerste die ik zo meteen direct in de envelop ga stoppen. Dan zet ik er een adres op. En dan komt hij naar Judith en haar zoon.
3: Ja.
0: Sturen, hè?
3: Ja.
0: Oké, okay, nou, we zijn los, hè?
3: Dat was hem.
0: We hebben niks meer.
3: Nee,
0: zijn we leeg?
3: Op is op.
0: Ja, we zijn echt leeg.

0: dit ken je wel, dat je op iets wordt gewezen en dat je het dan niet meer kunt ontzien of onthoren. Zit voor altijd zit het dan in je hoofd en je kan er ook echt niks meer aan doen. Ik heb dat sinds vanochtend heb ik dat bij het liedje Picture of You van Boyzone. Ik ga heel even iets dubbel checken. Ik ga er zo meteen op terugkomen. Na het nieuws met Jan Ad en deze hoor je ook.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
16: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg

0: liggen. Lidl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Odido. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Dit is Joe. Een halve minuut over 6. Goedenavond. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan-Ad Adolfsen.
17: Goedenavond. Schokkend nieuws uit Pakistan. De Nederlandse vrouw die daar kort geleden werd ontvoerd en na een politieactie werd bevrijd, blijkt slachtoffer te zijn geworden van een groepsverkrachting en marteling. Dat meldt de Telegraaf. Ook in Pakistan is het groot nieuws. De kleinzoon van de vicepremier van het land is een van de verdachten. Hij is opgepakt samen met 4 anderen. Een kind dat vorige week in Den Haag werd aangereden op zijn step is overleden. De jongen raakte ernstig gewond bij het ongeluk en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt getuigen zich te melden. Eerder meldde de politie al dat de bestelauto die bij het ongeluk was betrokken voor onderzoek is meegenomen. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor het akkoord tussen Israël en Libanon. In die tekst zou staan dat gevluchte Libanezen niet meer terug naar huis kunnen. Maar dat komt neer op gedwongen verplaatsing en dat is een oorlogsmisdaad. Ook lijkt het nu alsof het internationaal strafhof buitenspel wordt gezet. En Amsterdam pakt het woningprobleem aan. Vorig jaar heeft de stad ruim 1800 huurwoningen weer geschikt gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden ergens anders voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Er wordt nu beter gehandhaafd en meer samengewerkt met de woningcorporaties. Het weer van Weerplaza, vanavond nog lang zonnig. Vannacht wat meer bewolking, in het noorden kan wat regen vallen. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden schijnt de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
16: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 15 minuten. Dat zijn er 4 op de A2 tussen Maars en Den Bosch, tussen Oude Rijn en Everdingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 15 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel 24. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en de Lekbrug 16. En op de A50, dat is Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo. Vertraging is daar nog steeds 39 minuten.
18: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
16: Picture of You van Boyzone is echt nooit meer hetzelfde sinds ik werd gewezen op... Ah, die zin

Sassy. Ik zou zeggen, blijf even hangen voor Journey. En Don't Stop Believing, hoor je zo meteen. Ja, ik werd dus ergens op gewezen. En het klopt ook nog, als je het liedje Picture of You van Boyzone opzoekt op YouTube, dan vind je daar de videoclip natuurlijk. Nou, iedereen is te zien, Keith, Ronan, noem het maar op. Behalve Shane, niet te zien. Die is er uitgeknipt door de regisseur. Geen ruzie of zo. Maar hij hield dus niet zo van die strakke danspasjes die ze moesten doen voor de clip toen die werd opgenomen. Hij kon dat niet, hij vond het niet leuk, dus hij deed het ook gewoon niet. Ja, een beetje half. En daarom heeft dus de regisseur in heel veel shots ervoor gekozen hem eraf te halen. Ja, je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Gaat me opzoeken op YouTube. En nu ik er ben op gewezen, ja, ik kan het nooit meer anders zien. Ik kan er niet anders naar kijken dan, ja, Shane had er eigenlijk helemaal geen zin in. It's Picture of You bij Joe. It's Boyzone.

Stop Believing. Zometeen Ilse de Lange. It's not so tough. En geld verdienen door even in je vingers te knippen. Ja, er zijn maar weinigen die dat kunnen. Frank Varian, die kon dat. Want dat wat je nu gaat horen, dat is geen drumkit of zo. Nee hoor, dat zijn gewoon zijn vingers waarin hij knipt. En een beetje mee tikt voor de microfoon. Galmpje erover, prima. She's crazy like.

0: Ilse de Lange bij Joe en In Not So Tough. Elton John die heeft zich niet aan zijn woord gehouden. Of nou ja, hij is behoorlijk van gedachten veranderd. Zo kan je het ook uitleggen. Ik ga je zo meteen vertellen wat er gebeurd is de afgelopen maanden in zijn hoofd. Want ja, het is echt iets dat zag niemand aankomen. Zeker niet na de stelligheid over dit onderwerp. Want Elton John die wat? Nou, vertel het zo meteen. En ik ga dit liedje draaien. Even een kleine hint. Luister goed.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
14: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
16: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht dan wat meer bewolking. In het noorden kan wat regen vallen. Morgen in het noorden vrij veel bewolking. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen langer dan 15 minuten krijg je op de A2 tussen Maarsen en Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen. Vertraging daar 27 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel 23. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo. Defect voertuig daar 28 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 15 minuten.
13: Dit is Joe met Joey van der Velden.
12: Hi!

Boy the Boy, zometeen hoor je Donna Summer. State of Independence, en wat denk je? Nou, Elton John die heeft zich niet aan zijn woord gehouden. Aan hem werd ooit gevraagd, komt er van jou, net als bij ABBA, ook een hologramshow? Dus dat we een avond van je muziek kunnen genieten en dat jij dan lekker met een cappuccinootje op de bank ligt. Toen zei hij echt heel stellig, nee, nooit, komt er niet. Wat denk je? Gisteren bekend geworden, volgend jaar in Las Vegas een heuse hologramshow met Elton John, allemaal in het Hard Rock Casino aan de strip. Daarmee steekt hij dan de band Kiss een beetje de loef af, want die komen in 2028 met eenzelfde soort van concept. Binnenkort vinden dan de opnames plaats voor die hologramshow in de Pinewood Studios in Londen. En weet je wie er ook te zien zullen zijn? Dua Lipa. Ja, heeft hij ook een liedje meegemaakt. Heeft hij ook gewoon weten te strikken. En Kiki Dee. Ja, die komt ook gewoon. Hoe cool is dat? Dit liedje natuurlijk.

van mijn hobby's is LP's verzamelen. En dat mag dan van alles zijn. Ja, ik ben ook van heel veel artiesten, ben ik fan. Heel veel LP's van Phil Collins heb ik. Singeltjes vooral. Coldplay, alles lekker gekleurd. Stef Bos heeft ook een aantal LP's uitgebracht. Van sommige artiesten is het dan weer onmogelijk om alles in de kast te hebben staan. Even een klein voorbeeld. Elvis Presley staat op 313 albums. 313. Stel je voor dat je die allemaal in de kast hebt staan. UB40, daar is het wat makkelijker bij gelukkig. Die hebben maar 26 albums uitgebracht.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbaan.
14: Steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Het nu.nl nieuws van 7 uur.
19: Goedenavond. Dierproeven op apen mogen van de overheid langer doorgaan. Vorig jaar nam de Tweede Kamer nog een plan aan om dat vanaf 2030 af te gaan bouwen, maar dat werd later alweer teruggedraaid. En voorlopig blijven de dierproeven met apen dus ook doorgaan. De directeur van dit onderzoekscentrum legt bij RTL Nieuws uit waarom deze dierproeven zo belangrijk zijn.
20: Als je een nieuw medicijn op de markt wil brengen, dan moet er een bewijs zijn dat dat medicijn veilig is en werkzaam is. En zolang dat er niet is, kun je het niet op de markt brengen. Dus ik denk dat als het nu zou sluiten, dat dat een grote kink in de kamer rendabel zou zijn voor de geneesmiddelenontwikkeling.
19: Ook volgens de minister van Wetenschap zijn de dierproeven onmisbaar vanwege alle gelijkenissen tussen mensen en apen. Goed nieuws dan voor huizenzoekers in Amsterdam, want er zijn vorig jaar bijna 2000 extra huurhuizen beschikbaar gemaakt die eerst leeg stonden of op een verkeerde manier gebruikt werden. Het ging dan bijvoorbeeld om plekken waar wietkwekerijen in zaten of die illegaal onderverhuurd werden. Het werd opgespoord dankzij betere handhaving samen met de woningcorporaties. Er is een doorbraak in de zoektocht naar de 31-jarige Tobias. Hij wordt al een jaar vermist in de bergen van Noord-Italië. En bij een recente zoekactie is nu een menselijk bot gevonden, dat meldt het AD. Er wordt nu uitgezocht of dat van Tobias is. Eerder werd zijn jas in het gebied waarschijnlijk ook al teruggevonden. En dan nog sport, want Max Verstappen start morgen als derde aan de sprintrace in Engeland. Hij reed vanavond tijdens de kwalificatie net iets langzamer dan Lewis Hamilton, die de beste tijd neerzette. En ook Kimi Antonelli was nog iets sneller. De sprintrace is morgen om 1 uur. De Grand Prix start zondag om 4 uur 's middags. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en zonnig. Vanavond koelt het af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden volop zon. Het wordt dan 20 tot 27 graden.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: tegen. Lidl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm? Kassen op de
10: witte! Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Kies voor graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
23: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
23: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouden.nl. Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
19: Het nu.nl nieuws van 8 uur.
20: Goedenavond. Treinreizigers in de buurt van Rotterdam gaan nog langer last hebben van alle problemen daar. ProRail verwacht nog zeker tot maandagochtend vroeg de tijd nodig te hebben om alles te herstellen. Treinverkeer ligt al de hele week plat door problemen na een stroomstoring. Het zorgt ervoor dat 200 kabels nu allemaal met de hand gerepareerd moeten worden. Reizigers kunnen ondertussen bussen nemen en internationale treinen worden omgeleid. dierproeven op apen mogen van de overheid langer doorgaan. Want volgens de minister van Wetenschap zijn die onmisbaar vanwege alle gelijkenissen tussen mensen en apen. En dat is vooral in de medische sector belangrijk. De dierproeven zouden eigenlijk vanaf 2030 afgebouwd worden, maar dat plan is dus voorlopig van de baan. Er woedt al de hele dag een grote bosbrand aan de Costa Brava in Spanje. Op meerdere plekken is er een lockdown aangekondigd vanwege alle rook. Mensen moeten vooral binnen blijven en de ramen dicht houden. Ook wordt opgeroepen om de weg vrij te houden voor de hulpdiensten. Door de wind is het lastig om het vuur te bestrijden. De brandweer vreest dat een gebied van 10.000 hectare uiteindelijk verloren kan gaan. En in het noorden van het land is de zomervakantie vandaag begonnen. En deze kinderen hebben daar heel veel zin in, vertellen ze bij het Jeugdjournaal.
15: Yes, ik heb vakantie.
21: Ik ben super blij. School is echt super saai.
22: Je bent al heel lang naar school gegaan en zo. En dan heb je wel eens een keer een vakantie nodig.
20: Ja, we gaan deze zomer weer massaal op vakantie. Schiphol verwacht de komende weken bijna 13 miljoen reizigers. En we gaan dan vooral naar Spanje, Griekenland, Turkije en Italië. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en zonnig. Vanavond koelt het af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig. Maar in het zuiden weer volop zon. Het wordt 20 tot 27 graden.

0: bijkomend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
12: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
12: Geniet voor voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Dit is Joe. Het nu.nl nieuws van 9 uur.
19: Goeie avond. De gemeente Beuningen gaat aangifte doen van bekladdingen tijdens een anti-AZC-protest gisteravond. Er werden allemaal leuzen op het gemeentehuis geschreven. Die teksten zijn inmiddels weer verwijderd. De burgemeester van Beuningen benadrukt dat iedereen het recht heeft om te demonstreren, maar dat intimidatie, vernieling en discriminatie niet geaccepteerd wordt. De politie en het OM zijn een onderzoek gestart. Treinreizigers in de buurt van Rotterdam gaan nog langer last hebben van alle problemen daar. ProRail verwacht nog zeker tot maandagochtend vroeg de tijd nodig te hebben om alles te herstellen. Treinverkeer ligt al de hele week plat door problemen na een stroomstoring. Het zorgt ervoor dat 200 kabels nu allemaal met de hand gerepareerd moeten worden. Reizigers kunnen ondertussen bussen nemen en internationale treinen worden omgeleid. In Spanje is een man opgepakt die misschien een natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava, dat melden Spaanse media. De brand woedt al de hele dag en heeft veel impact. Op meerdere plaatsen moeten mensen voorlopig binnen blijven. De brandweer vreest dat een gebied van 10.000 hectare uiteindelijk verloren kan gaan. En in Amerika wordt er onderzoek gedaan naar ticketwebsite StubHub. Daar kan je tweedehands kaartjes kopen, wat ook veel gedaan wordt rondom het WK voetbal. Maar sommige mensen kregen vlak voor hun wedstrijd te horen dat de tickets toch niet beschikbaar waren. Er wordt nu onderzocht of StubHub zijn klanten misleid heeft en de consumentenrechten heeft geschonden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden weer zonnig. Het wordt 20 tot 27 graden.

0: was wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Dat lucht op.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. Bye.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: zo makkelijk retour.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Alleen maar hits uit de jaren 90. 90s at 9.
1: Let's go, girls.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Nu bij Dirk, Melvita Honing. 2,79. Dat is een mooie prijs.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Asielminister Van der Brink gaat maatregelen nemen tegen gemeentes die weigeren om asielopvang te regelen. Dat zijn er 47. Die moeten nu allemaal op gesprek komen bij de minister om uitleg te geven. Dat vertelt Van der Brink bij de EO.
4: Dat betekent dat we een afspraak hebben gemaakt in de wet dat iedereen verantwoordelijk is om voldoende opvangplekken te leveren. Als je dat niet doet, dan word je aangeschreven en kom je bij mij langs om uitleg te geven. Als je dan nog steeds weigert, dan gaan we uiteindelijk naar het moment toe dat ik gemeente in de plaats stel.
3: En dat betekent dat de minister het gezag over kan nemen om alsnog een asiellocatie toe te wijzen. Het gaat mogelijk vanaf het najaar gebeuren. Aan de Costa Brava in Spanje moeten 45.000 mensen voorlopig binnenblijven vanwege de natuurbrand die daar al de hele dag woedt. Door de harde wind is het heel lastig om het vuur te bestrijden. Plushelikopters halen inmiddels zelfs zwembaden leeg. Ondertussen heeft de politie 1 iemand opgepakt die de brand mogelijk heeft aangestoken. Dat zou met een slijptol zijn gebeurd tijdens wegwerkzaamheden. Ook Portugal heeft te maken met natuurbranden en dat land kan het blussen inmiddels nauwelijks meer aan. Ze hebben daarom hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden in Portugal komen door de extreme hitte daar. Het is er boven de 40 graden. Duizenden brandweermensen zijn op de been om het vuur te bestrijden. En op de A28 bij Soesterberg stond het verkeer vanavond in beide richtingen stil door een loslopende hond. Verschillende auto's remden af, waarna meerdere mensen geprobeerd hebben om de hond te vangen. En dat is uiteindelijk gelukt. Het dier bleef ongedeerd. Het verkeer kwam daarna weer op gang met ongeveer een kwartiertje vertraging. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden weer zonnig. Het wordt 20 tot 27 graden.
2: Dit is het weekend van Joe.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
11: Even

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
1: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
5: Stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle aanmerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle aanmerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
8: Hamster.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op

0: tegen. Lidl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Dit is het nu.nl nieuws. Van 11 uur.
7: Goedenavond. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden. Dat zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er zijn bij de politie vooraf geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten daarbij gewond. Asielminister Van den Brink gaat maatregelen nemen tegen gemeentes die weigeren om asielopvang te regelen. Het zijn er 47 en die moeten nu allemaal op gesprek komen bij de minister om uitleg te geven. Dat vertelt Van den Brink bij de EO.
8: Dat betekent dat we een afspraak hebben gemaakt in de wet dat iedereen verantwoordelijk is om voldoende opvangplekken te leveren. Als je dat niet doet, dan word je aangeschreven en kom je bij mij langs om uitleg te geven. Als je dan nog steeds weigert, dan gaan we uiteindelijk naar het moment toe dat ik gemeente in de plaats stel.
7: En dat betekent dat de minister het gezag over kan nemen om alsnog een asiellocatie toe te wijzen. Dat gaat mogelijk vanaf het najaar gebeuren. De president van Mexico heeft WK-fans opgeroepen om op een veiligere manier feest te vieren. Want eerder deze week liep het uit de hand toen Mexico van Ecuador won. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op om de winst te vieren, maar daarbij zijn ook wat mensen om het leven gekomen en 1600 anderen raakten gewond. Zondag speelt Mexico tegen Engeland. De president roept mensen op om zich daarna verantwoordelijk te gedragen en om grote mensenmassa's te vermijden. En leuk dierennieuws dan nog, want bij dierenpark Wildlands in Emmen is een klein aapje geboren. Het gaat om een dwergzijde aapje, die weegt maar 150 gram. We zijn de kleinste apensoort ter wereld. De baby is een grote verrassing voor het park, want ze dachten eigenlijk dat de groep alleen uit mannetjes bestond. Nu blijkt er dus toch ook een vrouwtje tussen te zitten. Het jonge diertje maakt het goed en als je heel goed kijkt, dan kan je hem al zien. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden wordt het weer zonnig. Het wordt 20 tot 27 graden.
6: Dit is het weekend van Joe.

0: Plus van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro.

0: Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: Dit is het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing. Onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de achtste finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen een huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdië op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. De Nederlandse luchtverdediging schoot tekort toen er vorig jaar drones rondvlogen bij militaire bases in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is de fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het gebeurde op de N740, ter hoogte van het dorp Amt-Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen, maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt toch niet vervroegd, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Die wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag gespeeld, maar het leek er even op dat die wedstrijd een paar uur vervroegd zou worden vanwege dreigend noodweer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.